0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een Nederlandse drukkerij is gehackt en daarbij zijn creditcardgegevens gestolen. Klanten bij wie dat is gebeurd zijn erover gebeld. Om hoeveel klanten het gaat is niet bekendgemaakt. Het bedrijf heeft 3 merken waar zowel Nederlandse als Belgische klanten gebruik van maken. Er zijn ook inloggegevens van klanten gestolen. President Trump vloog na de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig naar huis omdat Iran hem wilde vermoorden, schrijft de Washington Post. Het gebeurde allemaal in het geheim. Op tv zag iedereen de president gewoon de Air Force One ingaan, maar daarna werd hij volgens de krant naar een militair vliegtuig gebracht. In Colombia zijn volgens lokale media zeker 33 naschokken geweest na de zware aardbeving van gisteren. Het officiële dodental staat nu op 111. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden onder het puin. Tientallen gebouwen zijn ingestort. De regering in Colombia heeft ook de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker hulp te kunnen bieden. En president Zelensky gaat nog meer aanvallen doen op plaatsen diep in Rusland. Volgens Zelensky is dat nodig om Moskou te overtuigen dat er vrede moet komen. Pas geleden werd nog een stad in Siberië aangevallen waar de olieindustrie zit. Rusland heeft ook weer aanvallen op het zuidoosten van Oekraïne uitgevoerd. Daarbij vielen zeker 5 doden. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het nieuws op Slam. Boost your summer.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: David Guetta, Third Party en John Martin. Human.
0: Nieuw.
1: Music. Medusa en Rani. Silence.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is verder opgelopen naar 132. Maar er wordt gevreesd dat het er nog veel meer worden. Meerdere steden zijn zwaar getroffen en tientallen gebouwen zijn ingestort. Er zijn ook nog zeker 33 naschokken geweest. Nederlanders in Colombia kunnen hulp krijgen van de ambassade in Bogota. Defensieminister Jesselgus bevestigt dat Nederlandse mariniers meedoen aan een grote NAVO-oefening in Groenland, maar wil niet zeggen hoeveel mensen die kant op gaan. Want volgens haar kijkt

In de auto van de man werden spullen gevonden waarmee zo'n aanslag gepleegd kon worden, zoals een gasfles en brandbare vloeistoffen. En Iran heeft geprobeerd om president Trump te vermoorden na de NAVO-top in Turkije, schrijft de Washington Post. Dat zou ook de reden zijn geweest dat Trump niet met zijn eigen vliegtuig uit Ankara vertrok. Maar dat wist verder niemand. Mensen aan boord van de Air Force One dachten dat ze gewoon bij de president in het vliegtuig zaten. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. En dat was het nieuws op Slam. Boost your summer.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Colombia heeft een avondklok ingesteld in de gebieden die het zwaarst zijn getroffen door de aardbeving. Mensen mogen 's avonds en 's nachts niet de straat op om reddingswerkers de ruimte te geven. Tientallen gebouwen zijn ingestort en het officiële dodental staat op 132. Er zijn ook al zeker 33 naschokken geweest. De burgemeester van Ceuta wil een detentiecentrum hebben om achtergebleven migranten te kunnen vasthouden. Er zouden er nog duizenden zijn die het stukje Spanje bij Marokko 1,5 week geleden bestormden. Ze hoopten op een beter leven in Europa, na berichten op internet dat de grens open was. Maar dat was niet zo. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen en daarbij zijn zeker 5 doden gevallen. Ook Kiev werd bestookt, maar daar is niets bekend over slachtoffers. Oekraïne zit ondertussen ook niet stil met aanvallen op Rusland. Die zijn ook steeds vaker diep in Rusland. Het moet laten zien dat vrede

0: winstgevend. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. En dat was het nieuws op Slam.
1: Boost your summer.
2: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, de Slam.
1: Summer 500.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de aardbeving in Colombia zijn al zeker 132 mensen om het leven gekomen. Er wordt gevreesd voor nog meer doden. Tientallen gebouwen zijn ingestort en er zijn ook meer dan 30 naschokken geweest. Om reddingswerkers de ruimte te geven is een avondklok ingesteld in de getroffen gebieden. Europa heeft ook hulp aangeboden. President Trump vloog na de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig naar huis omdat Iran hem wilde vermoorden, schrijft de Washington Post. Het gebeurde allemaal in het geheim. Op tv zag iedereen de president gewoon aan boord gaan van zijn vliegtuig, maar daarna werd hij volgens de krant naar een militair vliegtuig gebracht. Oplichters hebben brieven verstuurd waarin het leek alsof tv-baas John de Mol voor Sinterklaas zou spelen. Mensen konden volgens de brief geld krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Ze moesten dan alleen hun gegevens naar een e-mailadres sturen. Talpa is er boos om, want er klopt helemaal niks van. Er is nog geen aangifte gedaan. En restaurants en cafés hebben het zwaar, blijkt uit onderzoek van ING. Mensen vinden de prijzen veel te hoog en geven daardoor minder uit aan etentjes. Alles op de kaart werd duurder door een cocktail van stijgende kosten, inflatie en een hogere btw. ING verwacht dat er niet snel verbetering aankomt. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dit was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Michiel, een hele goede morgen. De wegen gaan met Flitsmeister met een vertraging van 2 kilometer op de A59. Os Zonzeel tussen Waspik en Hooipolder. Een minuut of 10 er is daar een ongeluk gebeurd. Eén controle gemeld op snelheid op de A58 Berg op Zoom richting Breda bij Etten-Leur. Flitser bij 75.9.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt.

Just Dance. Marijn Oosterveen. Bij Slam, een hele goede morgen. Het is 8 minuten over 6. Deze dinsdagochtend 11 augustus. Straks om 7 uur gaat hij weer los. Die Summer 500. Wij zijn eens meemaken later dit uur nog een kleine vooruitblik naar de leuke verrassingen die wij vandaag gaan draaien hier op Slam tijdens die Summer 500. Dus wij zijn eens meemaken. Je bent misschien op vakantie geweest al, of je gaat nog op vakantie met KLM. En het deed mij pijn om gistermiddag in de middagshow te horen dat het broodje kaas ophoudt. Ja, het gratis broodje kaas wat je altijd krijgt als je met KLM vliegt, dat wordt niet meer gratis. Dat is zonde, want het was altijd zo'n welkom terug in Nederland momentje. Het einde van je vakantie. En KLM komt nu met een nieuw concept waarbij eigenlijk al het eten, frisdrank, snacks en alcohol allemaal geld kosten. En KLM kennende wordt dat geen 2 of 3 euro voor een broodje kaas. Maar dat wordt 8,50 euro voor een broodje kaas. KLM presenteert het zelf als iets positiefs. Een woordvoerder zegt: hiermee hebben passagiers meer keuzevrijheid en de zekerheid dat hun gewenste maaltijd beschikbaar is. Ja, werkelijk waar, niemand zit erop te wachten om te betalen voor een broodje kaas. Zeker niet als je de keuze hebt. Als je de keuze hebt om te betalen voor eten, dan ga ik niet betalen voor een broodje kaas. Ja, zonde, KLM stopt er dus mee. Het voelt toch een beetje als een soort bezuinigingsmaatregel of zo. Ja, ik hoorde ook ergens dat KLM binnenkort een nieuw systeem uit gaat rollen waarbij passagiers hun eigen kerosine moeten meenemen. Want op dat punt zitten we inmiddels. Een hele goede morgen, Slam. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land 26 graden.

is a ghost town. Adam Lambert in de vroege morgen. Even kijken in die glazen bol. En ik voorzie ook deze ochtend geen ochtendspits. Dat is de afgelopen week natuurlijk sowieso al niet door de zomervakantie. Maar hij zit er wel weer aan te komen. Vanaf volgende week voorzie ik langzamerhand weer wat lichte ochtendspitsen. En vanaf dan wordt het gewoon weer aansluiten geblazen. In de file, op verschillende trajecten. Maar vandaag dus rustig op de Nederlandse wegen. Bijzonder nieuws. Ik zit er al een paar dagen over na te denken. Want ik zag een filmpje van een brandweerkazerne waarbij de brandweerlieden hun apparatuur beveiligden door te slapen met hun apparatuur. Om er zo voor te zorgen dat het niet gestolen werd. En ik wist helemaal niet dat het zo'n groot probleem was. Maar de politie heeft afgelopen weekend wederom 4 verdachten opgepakt voor een inbraak bij een brandweerkazerne in Aalsmeer. 1 van die verdachten is pas 15 jaar oud. Ik kan het geluid even blijven gebruiken deze ochtend. 15 jaar oud en dan al vast voor diefstal in een brandweerkazerne. Een jongen uit Amsterdam werd samen met 3 mannen van 19, 20 en 23 opgepakt na een korte achtervolging. Zit allemaal vast dus. De rechter doet binnenkort uitspraak over hun zaak. En dan krijgen ze waarschijnlijk te horen dat ze of flink wat geld moeten betalen, een taakstraf moeten doen of vast komen te zitten. En dit aan zich is geen incident op zichzelf, want dit jaar is er inmiddels... Dus in deze 8 maanden die nu verstreken zijn, is er minstens 50 keer ingebroken bij een brandweerkazerne in Nederland. Gisternacht is er nog ingebroken in de brandweerkazerne van Ten Boer in Groningen. De politie onderzoekt nu of de 4 verdachten die vastzitten ook betrokken zijn bij andere inbraken. De criminelen zijn vooral uit op duur redgereedschap. En dan moet je denken aan de hydraulische scharen, de spreiders, waarmee de brandweerlieden mensen uit auto's bevrijden. Die setjes kunnen al snel €12.000 kosten om nieuw te kopen. Dus die gaan op de zwarte markt voor hoge bedragen. Spullen zijn bedoeld om mensenlevens te redden. Die worden gewoon op grote schaal gejat door dus een gastie van 15. Onbegrijpelijk. En het erg is dan als ze daar pas op locatie achter komen. En ik geloof niet dat dat gaat gebeuren. Want er heerst strenge controle en toezicht op de spullen in brandweerauto's. Dat wordt regelmatig gecontroleerd. Maar stel er gaat iets mis of zo. En ze komen er pas op locatie achter dat zo'n schaar mist. Ja, dan speel je gewoon met mensenlevens. Dan zijn de gevolgen niet te overzien. En ik snap niet helemaal. Je gaat toch altijd uit van het goede van de mens of zo. En als inbreker heb je toch ook een moraalkompas. Die is dan wel 5% van wat een normaal mens heeft. Maar weet je, oude mensen of brandweerkazernes, daar ga je toch niet inbreken. Dan ben je toch het laagste van het laagste. Dat moet er ook echt heel erg fout voelen als inbreker. Ik zou van, weet ik veel, als je van Mark Zuckerberg 4 Rolexen weet te jatten, dan kan ik me voorstellen dat je daar een adrenaline-kick van krijgt. En je komt er nog mee weg ook, want hij heeft waarschijnlijk niet eens door dat de 4 Rolexen missen. Maar als jij een hydraulische schaar van een brandweerkazerne gaat jatten, ja, daar komen we wel achter op een gegeven moment als er mensen staan te overlijden omdat er iemand niet op tijd uit een auto gered kan worden. Ik snap het niet of zo. Ik zou in ieder geval niet kunnen slapen als ik inbreker was. Ik zou sowieso niet kunnen slapen als ik inbreker was. Hoor mij nou. Op zender hardop afvragen of een inbreker een moraal kompas heeft. Blijkbaar niet. Maar je hoort het als allereerste bij Slam. 50 inbraken in brandweerkazernes. Er zitten nu 4 verdachten vast, waarvan dus een jongen van 15 jaar oud die een prachtige, glansrijke toekomst tegemoet gaat. Overmacht komt eraan. Overdrive bij Slam. En dit is de nieuwste Jamie Joes en Camden Cox. State of Mind.

0: Offenbach Overdrive bij Slam. In de vroege morgen, het is 6:55. Zometeen ga je het horen. Chips. Al heel je leven bewaar je je chips verkeerd. Maakt niet uit of de zak open is of dicht. Ik weet 100% zeker, want niemand doet dit. Chips wordt verkeerd bewaard. En een expert zegt, je moet chips op deze plek bewaren. En ja, je verwacht het niet. Lekker cryptisch weer. Je hoort zo meteen waar je chips eigenlijk hoort te bewaren. En ook Calvin Harris komt eraan met Jazzy. Satisfy.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag

0: Q-Tone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
18: Zijn we er al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora Autoverzekering.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Een hele goedemorgen, slammend weerbericht krijg je van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. Ik vond het vanochtend ook zo koud. Het was een graad of 13, zo ik moest de jas aan. Heftig. Heidewegen af met Flitsmeister. 1 vertraging op de A59 Os Zonzeel tussen Waspik en Hooipolders. En 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. Is daar een ongeluk gebeurd? De rijstroken zijn dicht, je wordt over de vluchtstrook geleid. Controles op snelheid zijn er niet. Dus kom je de flitser tegen, dan kun je die doorgeven aan de studio van Slam met de Flitsmeister-app. Waarvoor dank. Het laatste nieuws, Michiel, kom er maar in.
2: Goedemorgen.
1: Nee, goedemorgen.
2: Na de zware aardbeving in Colombia zijn meer dan 130 doden geteld. Het aantal slachtoffers loopt waarschijnlijk verder op, want veel mensen liggen nog onder het puin van ingestorte gebouwen. Het zijn moeilijke tijden voor de horeca. Klanten gaan niet meer zo snel uit eten of komen een terrasje pakken. Volgens ING komt dat doordat ze de prijzen veel te hoog vinden. Ook volgend jaar blijft het lastig, denken de onderzoekers. En wie tussen april en juli een bestaand huis kocht, was daar gemiddeld 4% meer voor kwijt dan een jaar terug, zegt het CBS. Al een paar jaar worden huizen alleen maar duurder, maar de prijzen lopen wel iets minder snel op. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
1: Dankjewel Michiel, tot zometeen. Zometeen ga je het horen. Chips, bewaar je al je hele leven verkeerd?
3: Marijn Oosterveen.
1: Waar moet je een zak chips wel bewaren? Je hoort het zometeen. Katy Perry, Firework komt eraan. En dit zijn Calvin Harris en Jazzy. Satisfy.

Katy Perry Fireworks, een huis in de pauze topper die je volgende week weer gaat horen. Tussen 12 en 2. Of zaterdag ook weer trouwens. En zondag. De lekkerste lunchpauze van Nederland. Tijdelijk even niet vanwege de Summer 500. Omdat we de hele dag al leuke tropische verrassingen uitzenden hier bij Slam. Maar vanaf zaterdag keert het terug, de lekkerste lunchpauze van Nederland. Tussen 12 en 2. Dat is zaterdag. Dit is nu hoogstaand nieuws over chips. Want dat bewaren we blijkbaar al ons hele leven verkeerd. En ik denk dat er niemand nu luistert naar Slam die dit al doet. Maar een voedselverspillingsexpert zegt dat je chips het beste kunt bewaren in de koelkast. Niet omdat het per se nodig is, want in de la blijft het ook nog wel een paar dagen goed. Maar omdat ze koud volgens deze voedselverspillingsexpert nog lekkerder, nog knapperiger en ook langer goed blijven. En daarom zou je chips in de koelkast moeten bewaren. Ze zegt zelfs als je al een zak chips open hebt en je hem niet meteen opkrijgt, of bijvoorbeeld een week of twee op vakantie gaat, dan kun je de zak chips ook in de vriezer bewaren. Daardoor zouden de chips langer goed blijven en krijg je helemaal zo'n lekkere, koude, extra knapperige snack. Geeft als tip, hè? En er zijn blijkbaar genoeg mensen die dit al jaren doen, lees ik online. Vooral de Doritos en de Naturel chips schijnen rechtstreeks uit de koelkasten erg populair te zijn. De Cheesy Doritos worden expliciet genoemd als lekker koud. De Naturel chips zorgen voor een extra koude, knapperige bite. En de Salt and Vinegar chips worden specifiek genoemd. Is ook een favoriet uit de koelkast. En verder maakt het niet uit of het een tortilla is, een Ribble chips, een Crunch chips of weet ik veel wat voor chips. Ze schijnen allemaal lekkerder te zijn uit de koelkast. Ik weet niet wat ik las toen ik dit las, maar je hoort het als allereerste bij Slam. Chips is lekkerder als je het bewaart in de koelkast. En dan blijft het ook langer goed. Het schijnt ook op de zak te staan dat je het in de koelkast moet bewaren. Dat schijnt dus inderdaad op de zak te staan van een zak chips. Maar de lettertjes op een zak chips zijn altijd zo klein. Misschien wordt het tijd voor een leesbril.

0: Het is 6:45. Over een kwartiertje gaat de Summer 500 beginnen. We pakken hem op bij 3:75. Daar zijn we gisteren gebleven. Een aantal absolute hoogtepunten die je vandaag voorbij hoort komen in de Summer 500 hier op Slam.
1: 338.
0: Tussen 10 en 11, Milo en Miami Sound Machine. Dr. Pressure. Dit is zo'n lekker nummer en dit is een radio original. Met andere woorden, deze vind je niet op de streamingsdiensten. Hiervoor zul je de radio moeten aanzetten tussen 10 en 1.
1: 303.

nummer 275. Het Safri Duo met Play the Life. Ergens tussen 3 en 4 te horen op Slam in die Summer 500. De 500 beste, lekkerste, grootste zomerhits ooit gemaakt. Zometeen in die Summer 500 hier op Slam. We pakken hem dus op bij nummer 375. Dan moet ik even snel kijken welk nummer 375 is. Dat is... Show Me Love, EDX en Sam Veld. Zometeen na de klok van 7. In die Summer 500 op Slam. En dit is Miley Cyrus. Together.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Medusa en Rani. Silence.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Afrojack and Gil Glaze. Align.

0: Bijna 7:05. Een hele goede morgen, want hij staat op het punt van beginnen. De Slam Ochtendshow en de Summer 500. Twee vliegen in één klap deze ochtend. Je maakt kans op exclusieve Slam goodies door nu goedemorgen te sturen. Dus nu goedemorgen sturen naar Apple Slam is kans maken op exclusieve Slam goodies. Zometeen in de Slam Ochtendshow. Onder andere muziek van Sam Veld, had ik al gezegd. En Show Me Love in die Summer 500. Usher komt eraan. Alok, Jess Glynn, Don Omar, 24/7. Chris Cross Amsterdam, Bob Sinclair, Gary Pine, Medusa, Snoop Dogg, Avicii. En als er tijd is, draaien we die hele vette mix marathon track of the week van Oliver Heldens. Zometeen in die Summer 500.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500.

0: Summer 500. Deze week. Summer 500.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark. 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Plus meloenen. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Voel mij
3: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Colombia worden steeds meer doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Zeker 132 mensen zijn om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken onder het puin van ingestorte gebouwen naar overlevenden. Intussen krijgt Colombia van alle kanten hulp aangeboden, ook van de Europese Unie. De horeca in ons land groeit dit jaar maar amper, omdat we minder uitgeven aan etentjes of een drankje. Veel mensen vinden het te duur worden, zien onderzoekers van ING. Dat komt dan weer omdat de BTW omhoog ging en uitbaters steeds hogere kosten hebben. Ook volgend jaar verbetert er bijna niks. De Russen hebben Oekraïne vannacht weer aangevallen. In de stad Zaporizhia in het zuidoosten kwamen zeker 5 mensen om het leven. Ook de hoofdstad Kiev kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen ballistische raketten neer. Die zijn supersnel en leggen enorme afstanden af. Over slachtoffers in Kiev is nog niks bekend. En wie in het tweede kwartaal een bestaand huis wilde kopen, was daarvoor 4% meer kwijt dan in dezelfde periode vorig jaar, hebben het CBS en het Kadaster berekend. Uitschieter was Oost-Gelre in Gelderland, waar een vijfde van de prijs bij kwam. Het gaat overigens niet meer zo hard met de prijsstijgingen als voorheen. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, van noordwest naar zuidoost wordt het 21 tot 26 graden. En dit was het nieuws op Slam.
7: Thank you. Dan checken we nog even die Nederlandse wegen. Het is rustig hoor, want vacantione. En dat ga je ook horen zometeen met die Summer 500. 1 file gemeld op de A59. Dussen en Hoijpolder. Een kwartier, dat komt door een ongeluk. 1 flitser op de A73. Bezel richting Echt. Werkt meterpaaltje 26,1.
8: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
9: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klopdoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
0: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500.
7: Ja, ja, en dat niet alleen. We doen ook de ochtendshow.
0: Anul en Marijn.
7: En dat zijn wij tot en met 10 uur. Hey, wil jij Slam merchandising voor thuis, voor op je hoofd of voor aan je voeten? App dan nu. Goedemorgen, we pikken.

0: with you. Ooit stond hij op nummer 62 in de Summer 500 en nu op 374. Nou.
1: Thank you, DJ.
2: De Slam Ochtendshow.
0: Usher! Ja, hij is ons heel dankbaar. De Slam Ochtendshow is ook los. We doen het allemaal tegelijkertijd deze week. Het is een soort rollercoaster van geluid waar je in bent gestapt. En nou, dit ga je lekker vinden. Let maar op. Zometeen Summer's Back van Alok, Jess Glynn. We hebben ook Don Omar met zijn grootste zomerclassic. Daar weet jij misschien al welke track het is. En de temperatuur loopt ook op, terwijl de cijfers hier in de hitlijst dalen. Dus we gaan vandaag al richting die 25 à 26 graden. En dan vanaf morgen weer boven de 30. Als ook dat hele grote schouwspel in de lucht gaat gebeuren. Dat, die zonneverduistering, hoe heet dat? De eclipse.
3: Eclipse.
0: Eclipse. We zijn nog op zoek naar brilletjes. Dus mocht je nog een adresje hebben, dan hook me up. Want
3: yes, hoor.
0: Ik wil toch graag kijken. Ja, jij was vroeg me bestellen, ja. Maar ik betaal echt de hoofdprijs. Wij komen net op werk.
3: Ja, dit... Ja,
0: en
3: dit
0: wij hebben een bakje koffie gezet. Hè? Want, dat doen we 's ochtends. Dan nemen wij hier in de studio tenminste het eerste bakje koffie. Ja, nakkie erin.
3: Vooral mensen die op een kantoor of zo werken, die herkennen dit. Want je hebt van die... Wij hebben even voor de goede orde. We hebben koffiezetapparaten met van die schermpjes erop.
0: En een groot display.
3: Ja, en er komt een soort slideshow voorbij.
0: Mm-hmm.
3: Ja, en wat treffen wij deze ochtend aan, Anno?
0: Er staat altijd van alles op, hè? Van wanneer het bedrijfsfeest is. Dat je niet moet parkeren op bepaalde plekken, omdat er werkzaamheden zijn. En vandaag staat er, nou jij mag het zeggen, want jij hebt het net gefotografeerd. Ik geloof het niet, maar het staat er echt.
3: Een plaatje van een stoel en een bureau. En er staat bij, gebruik een stoel om op te zitten. Dit zit veel fijner en de bureaus zijn hier niet op gemaakt.
0: Wauw! Ze denken echt dat wij niet goed zijn.
3: Nee.
0: Ze denken echt van boven die leiding dat wij een soort Oompa Loompas zijn.
3: Er was laatst ook een plaatje van... we hebben van die schoonmakenkastjes hier... waar je dan een bezem en zo kan pakken als je iets hebt laten vallen. En er stond er van... oepsie, iets geknoeid.
0: Oh ja.
3: Ruim het dan zelf op of informeer de schoonmaker of zo.
0: Oepsie?
3: Van, weet ik voor wie.
0: Oepsie?
3: Het is echt alsof we kleuters
0: ja,
3: zijn.
0: Ja, ze denken echt, nee, maar nu je dit weer...
3: En nu leggen ze ons uit dat we op een stoel moeten zitten... omdat dat heel fijn zit.
0: Ja, oh mijn god, wat komt er straks nog onder te staan? Heeft u haast, vertrek dan eerder. Wilt u koffie drinken? Zet een mok onder dit apparaat. Ja, we zijn echt minuten weg van dit soort meldingen op ons koffieapparaat. Ja, dat is toch belachelijk? We zijn geen kleuters hier. Al snap ik dat als je naar de show luistert, dat in je op kan komen. Maar dat zijn wij. Dat geldt niet voor het hele team.
3: Ik heb nooit op de tafel gezeten.
0: Nee, precies, ja. Een lepel is handig bij het eten van soep. Ja, ik verwacht echt zoiets. Nieuwe buikbewaker Bilal Wahib. De rapper kan ieder moment vader worden. Hij wilde zijn kind Bilal Junior noemen, maar dat mag niet van zijn vriendin. Hey, hoe is het eigenlijk om bijna vader te worden, Bilal?
4: Ik zie nu alles om me heen gewoon instorten. Dus eigenlijk gewoon alles. Mijn hele familie stort in.
0: Oh jee, man. En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar. Ja, ja. Stel jezelf even voor. Zeg het maar. Ja, goedemorgen. Hallo, met wie?
5: En goedemorgen, met Rick.
0: Hey Rick, jongen. En even namen en rugnummers vinden we leuk. Waar kom je vandaan? Hoe oud ben je?
5: Ik kom uit Doetinchem en ik ben 34.
0: Alright. En wat ga je doen vandaag?
5: Ja, helaas werken met de weer, hè.
0: Ja, want jij hebt een binnenberoep, begrijp ik?
5: Nee, ik ben binnen, buiten. Ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Hey, oké. Okay.
5: Dus we doen van alles.
0: Ja, nee, dat snap ik wel. En waar moet je naartoe rijden?
5: Ik rijd momenteel op de vuilniswagen in wijkjes en buitengebieden.
0: De vuilniswagen, zei je dat?
5: Op de vuilniswagen, ja.
0: Wauw, hey, maar dat is belangrijk werk, man. Ik weet zeker, ik vind eigenlijk dat jullie aan de top van de voedselketen staan. Als jullie er niet waren, dan zou dit hele land instorten.
5: Absoluut.
3: Dat hebben ze in Amsterdam toen toch een keer een tijdje gedaan. Toen zijn ze gaan staken. Nou, kan je vertellen, binnen 2 of 3 dagen lag de complete stad onder de vuilniszak. Het was echt...
0: Ja, ik denk echt als vuilnismannen inderdaad gaan staken, joh, dan is het zo snel opgelost. Het CAO wordt zo meteen, up, daar gaan ze iets beters van maken.
3: Ja, het is echt belangrijk. We staan er niet bij stil, maar het is heel, het is heel fijn dat het gebeurt, ja.
0: Maar werk jij daar ook echt zelf of word je dan ingehuurd om gewoon te rijden?
5: Nee, ik werk hier echt zelf.
0: Oké.
5: Ja.
0: Heb je nou laatst nog iets uit die wagen gevist dat je dacht van, hè? Waarom zou je dat weggooien? Nee. Of, hè?
5: Nee, ik zie wel hele rare dingen van mij komen, maar ik zal zelf zit er niet tussen.
3: Oeh, wat is het raarste wat je ooit weggegooid hebt zien worden?
5: Ten nu toe gewoon een complete bom.
3: Een bom?
0: Een boom.
5: Een boom.
0: Een volledige boom met wortels.
5: Van een volledige boom.
3: Okay. Ja, we hebben wel eens ook een milieustraat gebeld om te vragen wat je moet doen als je een sekspop wil weggooien.
0: Oh ja.
3: Zo'n levensgrote, siliconachtige sekspop. Maar zij zeiden dat mag je in de basis gewoon in een vuilniszak
0: In het bos begraven. Nee, dat is heel dom.
3: Aan de weg zetten. Alleen het ziet er dan wel gek uit als het een levensgrote sekspop is.
0: Ja, nee, dan weet jij dat ook alvast, Rick, bij deze. Hé, hey, omdat je de eerste bent in de Slam Ochtendshow, mag jij nog wat uitzoeken uit onze prijzenkast? Ga jij voor de Housen in de Pauzekousen, de Buckethead of toch liever de Fanny Pack?
5: Denk toch liever dan de Fanny Pack.
0: Oké, nou sturen we die op naar Doetinchem, jongen. Wens bij jou een mooie dinsdag.
5: Dankjewel, en jullie een fijne show.
0: En geniet van die Summer 500. We zijn pas bij 373, nog een hele week voor ons.

0: getal. Onder de 1000.
1: Hey, goedemorgen. Ik ben Mike en ik denk dat het getal onder de 1000 222 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 84
0: euro.
2: Oh, helaas, jongen.
1: Is goed, man. Volgende keer beter.
2: Yo, en zo is het. Kop omhoog.
1: Ja, toch. Altijd. Hey, fijne dag.
2: Yo, tot
1: fijne
2: later.
1: Fijne uitzending. Groetjes.
0: Met de Slam Summer 500.
2: Ja, ik kreeg wel een good vibes van Mike. Die trekken we door vandaag. 371 in die Summer 500. 24.

0: vloeibaar waren, Marijn en ik. 24/7 staat op 371. Slave to the music.
1: Ik denk niet dat ik toen al vloeibaar was. Ik denk dat ik toen eigenlijk nog niks was.
0: Was je niet zo'n klein kikkervisje?
1: Ja, op dat punt, nee, want ja, ik ga er niet vanuit dat mijn vader de 8 jaar...
0: Van die enorme ballen die hij opspaarde. Boost your life. Tip. Oh ja, we hebben een tip om je leven te boosten. Dat doen we wel slim.
1: Ik wil niet over nadenken.
0: Nee, ik wil helemaal niet aan jouw vaders ballen denken, nee. Sindsdien is hij gaan hardlopen natuurlijk. Is het een beetje die massa afgenomen. Ja, die man rent altijd weg voor zijn problemen.
1: Het is wel gek als je over nadenkt. Hoeveel
0: jouw vader hardloopt, ja. Nee, het is heel gek.
1: Hoeveel zaadcellen er eigenlijk in zitten. En dat van al die miljoenen zaadcellen die eruit zijn gekomen... dat wij dan de snelste zwemmers waren.
0: Ja, dat wij iets gewonnen hebben in het leven.
1: Ja, ja, echt kansloos eigenlijk.
0: Hé, we gaan je leven weer boosten. We hebben een geweldige tip. Waar heeft de tip mee te maken? Laten we dat in ieder geval onthullen.
1: Met slapen, lekker slapen.
0: Want het wordt warm, hè? Dus helpt het daarbij?
1: Ja, zeker, ja.
0: Oké, top. En die hittegolf is hier in Hitjesgolf met die Summer 500. Crisscross Amsterdam is de eerstvolgende zo.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU-ecolabel... en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500.

0: Summer 500. Deze week. Summer 500.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: het is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Goedemorgen, Sleep. Het is 7:30. Dit is je weerupdate van Weer Online. Het wordt een zonnige, warme dag. Temperaturen rond een graad of 20 à 26. Vannacht koelt het weer flink af naar een graad of 7. Dan naar de weg toe. Flitsmeister met de eerste files op de A8 West-Zaan en brug over de Zaan. 30:30, dat komt door een ongeluk. En op de A59 Dussen en Hoijpolder. 13 minuten door een ongeluk. 3 flitsers. A1 Wilp-Apeldoorn bij 94.8. A1 Amersfoort-Eemnes bij 39.9. En de laatste A28 Zwolle-Amersfoort. Hectometerpaal is 91,2. En dan nog even het laatste nieuws van het ANP. Michiel, die is vroeg op met de headlines.
2: Goedemorgen. Reddingswerkers zoeken in Colombia naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteren. Het aantal doden is opgelopen naar meer dan 130. De Europese Unie heeft de Colombianen hulp aangeboden. Mensen gaan minder vaak uit eten of naar het café voor een drankje. Ze vinden het te duur worden, blijkt uit onderzoek van ING. Uitbaters moeten de prijzen wel verhogen omdat hun lasten stijgen. En president Trump blijft FIFA-baas Infantino steunen. Die ligt onder vuur door zijn plan voor het commerciële maken van het WK. Maar volgens Trump werd het afgelopen WK juist door Infantino zo'n succes. En daarom zou de FIFA hem aan boord moeten houden. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
1: We hebben er zometeen weer eentje voor je. En
3: boost your life. Tip.
1: Ja, één tip die je leven gewoon een stuk fijner maakt. En nou, je hoort ons wel vaker op Slam praten bijvoorbeeld over hoe je lekker kan slapen als het weer wat warmer is. Maar dit is wel de ultieme lijstje, zou ik willen zeggen. Dit is de ultimate list van tips die jou helpen bij het slapen. Dus ik zou zeker blijven luisteren.
4: Summer 500.
3: Anul en Marijn.
1: Oh! En we zijn pas bij dag 2. Net begonnen. Criss Cross Amsterdam pakt de nummer 370. Dit is How You Samba.
4: De 500 lekkerste zomerhits. De Slam.
3: Summer 500. 370.

0: From Jamaica to the world, it's just love. Bob Sinclair op 369. Ik ben één keer in Jamaica geweest. Daar heb ik op het vliegveld staan plassen. Naast een hele grote Jamaicaanse man. En toen kon ik het toch niet laten, weet je wel. Om even over dat schermpje te kijken zo. Dat tussenwandje. En toen zag ik op zijn penis een tattoo met de naam Wendy. Toen zei ik, oh joh, wat leuk. Heb je een vriendin die Wendy heet? Toen zei hij, oh nee, wacht even. En toen zag ik het wat er stond. Welcome to Jamaica, have a nice day. Medusa zelf ook Snoop D.O.G. bij Slam.
1: Boost your life. Tip.
0: Even een lekkere tip om je leven mee te verrijken. Dat doen we bij Slam, hè. We boosten je leven de hele dag met muziek. Maar ook met levensveranderende tips. Marijn die heeft weer een goeie in een zomerjasje. Dus ik ben benieuwd, hoe kan jij ons lekkerder laten slapen de komende dagen ook weer?
2: Nou, dit is weer een tip, daar word je bang van. 65% van de jongvolwassenen ligt wel eens wakker bij hitte. Ouderen veel minder. Dus mensen op leeftijd die slapen veel makkelijker door. Misschien ook omdat ze moeer zijn. Maar jongvolwassenen hebben dus echt last van die insomnia tijdens hitte. En ik herken dat wel. We kennen natuurlijk allemaal tips. Houd overdag de ramen, de gordijnen, de zonwering dicht. En zet de ramen pas open 's avonds als het te koeler is. En dan tegen elkaar openzetten zodat het in huis lekker doorwaait. Saai. Weet je? Niet snel genoeg. Wat is nou het beste? De beste tip die werkt is om een warme douche te nemen voordat je gaat slapen als het warm is. Dan ga je bloedvaten van openstaan en zo kun je de warmte die je lichaam vasthoudt beter afvoeren. Een ijskoude douche werkt averechts. Mensen gaan wel eens koud douchen voordat ze gaan slapen om het lekker koud te krijgen. Dat moet je dus niet doen, want dan gaan je bloedvaten dus dicht. Dan kun je de warmte dus veel moeilijker afvoeren.
0: Oh, okay.
2: Geadviseerd was het om de nek, de polsen, de handen, de voeten te koelen met een koud washandje dat eventueel een tijdje in de vriezer heeft gelegen. Vond ik ook een goede tip. Wat heel veel mensen ook doen is een flesje water in de vriezer.
0: Onder het kussen. Ja, ook een beuker.
2: Ja, wat ik ook een goede tip vond, ik zag iemand op Reddit die schreef hierover. 4 ventilatoren die allemaal naar elkaar blazen. Dan krijg je een soort...
0: Die Spider-Man meme die allemaal zo naar elkaar wijst.
2: Ja, maar dan krijg je een soort luchtcirculatie rond het bed. Dat schijnt heerlijk te zijn.
0: Daar word jij hartstikke verkouden van.
2: Liever verkouden dan niet
0: dan een feestje
2: slapen
0: gemist.
2: Door de... Zo is het ook maar weer net. Een sprayfles. Als de allesreiniger spray op is, dan even de fles goed schoonmaken en gewoon met water, koud water vullen. En dan af en toe gewoon even, als je niet kan slapen, lekker sprayen.
0: Nou, koop dan gewoon even een nieuwe spray. Gewoon een lege, die heb je ook namelijk.
2: Kan ook.
0: Doe dat.
2: Slaap niet samen, maar slaap apart, wordt geadviseerd. En wat ik ook een leuke goede tip vond, dit heb ik online wel eens gezien. Aluminiumfolie. Op het raam.
0: Ja.
2: Gordijnen trekken toch warmte aan.
0: En dat er zo tokkie uitzien. Dan denk ze dat je een drugslap hebt.
2: Ja, maar dan heb ik het wel lekker warm binnen. Want ik heb nu ook, kijk, we hebben de gordijnen.
0: Nee, je wil het cool hebben binnen trouwens.
2: Wij hebben geen witte gordijnen, weet je. We hebben mooie gordijnen. Die zijn wat donkerder van kleur. Maar als je dat voor de ramen hangt, dat trekt natuurlijk ook warmte aan. Dat wordt natuurlijk een soort extra verwarmingselement. Terwijl als je gewoon, zeg maar, water spuit op het raam en vervolgens aluminiumfolie, dat kun je, als je water hebt op het raam, dan kun je aluminiumfolie er gewoon overheen plakken. Dat blijft gewoon zitten. Daar hoef je verder ook niks aan te doen.
0: Echt?
2: En dat reflecteert dan de hitte. Ja, super tip.
0: Dus als je het vandaag ziet, kijk maar eens met de mensen naar binnen. Dan weet je waar de slamluisteraars wonen.
2: Ja. In een drugslab.
0: Ja, maar dat is geen nieuwe informatie.

0: Stadion te Nijmegen. De introductieweken voor de nieuwe studenten gaan vandaag van start in Leiden, Utrecht en Groningen. Heb jij dat gehad eigenlijk, Marijn? Heb jij een introductieweek gehad? Wat was je ontgroening? Weet je dat nog?
1: Ik zat niet bij een studentenvereniging.
0: Oh, dat lijkt me zo leuk. Ja, je hoort ook wel eens echt rare dingen, hè? Dat ze met luiers om de hele dag niet naar de play mogen en zo.
1: Dat is niet leuk.
0: Hou het gezellig. Maak er een mooie introductie van daar in Leiden, Utrecht en Grun. Het Duitse Aken is van 11 tot en met 23 augustus het toneel van de wereldkampioenschappen paardensport. Die gaan vandaag los. Het onderdeel dressuur staat vandaag op het programma.
1: Heel interessant.
0: Nou ja, paardensport, hè. Ik heb toch altijd dit in mijn hoofd.
2: Als paardrijden een sport is, want je spant je spieren aan, is poepen ook een sport, want je spant gewoon je anus kringspier aan.
0: Ja, of niet dan? We houden het in de gaten. Ik ben als de dood voor paarden, dus het laat me ook eigenlijk een beetje koud, zeg ik eerlijk. Wij zijn lekker die Summer 500 aan het doen. Daar krijg je het warm van. 366.

0: Avicii hier bij de 500 allergrootste zomerhits, nummer 366 maar liefst. Nou, dan hebben we nog heel lang te gaan, zo is het ook. De Slam Summer 500, wij pakken de lijst zo meteen op bij een van mijn favoriete tunes. Wij reden altijd op vakantie richting Bretagne, Normandië ook. En dan ging deze aan in de auto. Dan wist ik, als ik bij mijn ouders achterin zat in die Renault Twingo... Nee, wacht, dat was iets groter. Renault Scenic. We hadden toen geüpgrade. Over die Route du Soleil en toen knalde mijn moeder altijd deze door de speakers. Oh, ja, jongens. Meer zomer krijg je gewoon niet. Het komt er zo meteen allemaal voor je aan bij Slam.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.
8: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500. The Summer.

0: Summer. Summer 500. Deze week. Summer 500.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Colombia zoeken reddingswerkers massaal naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteren. Maar er worden ook steeds meer doden gevonden, tot nu toe zeker 132. Amerika en de Europese Unie.

0: bekend. Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne, dit keer in Maassluis. De politie was vannacht nog voor controle langs de kazerne gereden en toen was er niks aan de hand. Maar anderhalf uur later was volgens regiozender Rijnmond een raam van de brandweerkazerne kapotgeslagen en duur gereedschap weg. De horeca heeft het lastig nu mensen vaker wegblijven uit restaurants en cafés. Onderzoekers van ING zien klanten afhaken omdat die de prijzen te hoog vinden. Ze eten en drinken daarom vaker thuis. Voor uitbaters verbetert er voorlopig niet veel. Door hogere btw-tarieven en stijgende kosten kunnen ze hun prijzen niet zomaar weer verlagen. En president Trump blijft achter FIFA-baas Infantino staan. Het zou een grote fout zijn als de FIFA hem laat gaan, zegt hij. Onder Infantino werd het afgelopen WK het succesvolste ooit. Infantino kwam flink onder vuur te liggen door zijn plan het WK commerciëler te maken. Maar voorlopig kan hij aanblijven als voorzitter. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 21 tot 26 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel. En waar staan de grote files nu? Het is de A4. Nederlandse grens Hogerheide. 20 minuten door een auto met pech. En een ongeluk op de A8 zorgt voor 40 minuten oponthoud bij Westzaan en brug over de Zaan. A27. 20 minuten file door een ongeluk daar Eemnes-Stichtsebrug. En op de A58 Kreekrakbrug en Hogerheide een kwartier. Ligt het aan mij of klinkt die Kreekrakbrug niet heel stabiel? Dat heb ik altijd gehad. A59 Dussen-Hooipolder. 18 minuten door een ongeluk. Flitsers op de A1 Wilp-Apeldoorn bij 94,8. A2 Sint-Joost-Weert bij 219,8. A2 Oudekerk aan de Amstel richting Amsterdam bij 34,6. A16 Langeweg-Dordrecht bij 53,5. De A67 Lierop-Eindhoven. Daar staat een flitser bij 35,3. En de laatste op de A73 Bezel richting Echt. De hectometerpaal is 26.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: De 500 lekkerste zomerhits.

heb je dit gehoord? Heel Duitsland is in rep en roer door een nieuwe app. Als je deze app op je telefoon hebt, bespaar je heel veel geld op reizen. Hoe dat zit, dat hoor je zo. In de Slam Ochtendshow. De Summer 500, 365. Ricky Martin, jij bent...

0: B Plus. Dat is pas loud luxury. Dan zijn we er in de allerdikste kwaliteit. De Summer 500 gaat zo weer verder.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Na even een rapido rondje nieuws over de hele wereld. Tate McRae heeft gereageerd op geruchten dat ze een Trump-aanhanger zou zijn. Die speculatie ontstond vooral nadat de Canadese zangeres samenwerkte met countryzanger Morgan Wallen en door haar vermeende relatie met ijshockeyer Jack Hughes. Hughes kwam eerder onder vuur te liggen nadat hij tijdens een telefoongesprek met Donald Trump lachte om een controversiële opmerking van de president. Volgens People Magazine wil Tate McRae niet zeggen wat ze stemt. Nou, ik weet in ieder geval dat ze niet op Trump stemt, want Tate McRae is Canadees en mag helemaal niet stemmen op de Amerikaanse verkiezingen. Goedemorgen, People Magazine. In Berlijn is de populairste app nu een app waarmee reizigers elkaar live kunnen waarschuwen voor kaartjescontroleurs in het OV. De app heet Freifahren en werkt eigenlijk als flitsmeister, maar dan voor zwarte rijders. Zie je controleurs in de metro, de S-baan of tram, dan meld je waar ze staan en andere gebruikers zien ze dan op de kaart. De app heeft inmiddels al 40.000 downloads en actieve gebruikers. De Berlijnse vervoerder BVG is er niet blij mee en noemt het onsolidair. Onsolidair! Zwart rijden zou het bedrijf jaarlijks zo'n 20 tot 25 miljoen euro kosten. Ik zat dit weekend nog in de trein op de wc, lekker te poepen. Het werd op de deur geklopt. Controle, alstublieft. Dus ik doe open. Ik zei, ach, u komt als groepen. Is dit nou te dun of moet ik gewoon wat meer vezels eten? En tot slot gedoe rond het superjacht van Mark Zuckerberg in Alaska. Een klein bootje van zo'n 6 meter kwam zonder brandstof te zitten en vroeg de kustwacht om hulp. Zuckerbergs gigantische superjacht van 118 meter lang lag super dichtbij, maar kwam dat bootje niet helpen. Een verderop gelegen cruise ship deed dat wel. De passagiers die in de problemen zaten beweerden dat Zuckerbergs jacht zelfs meerdere keren de oproepen niet antwoordde. Zuckerberg zelf was trouwens niet aan boord. Zijn crew die zegt dat ze een ander radiokanaal aan hadden staan. Ja, ik weet wel welke.
1: Slam!
0: Ik was laatst op een sekscruise en net op de avond van de grote aftrekwedstrijd raakten we een ijsberg. En toen was het alle hands aan diks.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update.
0: Die laatste was niet gehoeven. Het is 7:15. Dit is de Slam Ochtendshow met de meeste muziek en de Summer 500 tegelijkertijd. Het kan niet beter. Ken je Aya Nakamura? Nou, ken je de naam niet? Het klinkt zomers en je hoort haar zometeen. Na deze op 3:73.

0: Is dat niet die zangeres van Within Temptation?
1: Nee, het is niet Sharon de Nadel. Dat was Tracy Thorn, de zangeres van Everything But the Girl and a Missing. Waar laatst zoveel over te doen was. Omdat er dus een remix rondgaat van, geloof, John Summit, die hem dan gemaakt heeft met Pete Tong. En nu is Frankie Rizzardo de gast die er dan toch die hem wilde uitbrengen. En nou, allemaal gesteggel over die remix. Maar ja, Marijn, je hebt hem wel eens laten horen hier. Ja, er staat gewoon een extra kick onder. En iedereen doet gek over die missing. Iedereen wil hem hebben, maar we draaien al jaren. En,
2: dit hele verhaal...
1: Heb jij mij toch verteld?
2: Dit is alsof... Ja, je bent echt poep aan het praten nu.
1: En toen kwam Shrek en Shakira en Shrek, die vechten nu om die
2: rip. Tong, Frankie Rizzardo hoor ik. Ik hoorde John Summit.
1: Trevor Weedwacker. Ik kan alles en iedereen erbij halen, jij gelooft het toch wel?
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Wat mooi zeg, leuk.
1: Hey, mensen noemen deze ochtendshow wel eens plat, maar we gaan het hebben over rondingen.
2: Ja. Ja, en hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. Voor welke ronding heeft een man een voorkeur?
1: Je hoort het zo. Het definitieve antwoord. Billen of borsten.
2: Je krijgt je mond niet eens uit.
1: Nee, ik weet wel waar mijn voorkeur naar uitgaat.
3: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
4: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
9: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
12: Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500.

0: Summer 500. Deze week. Summer 500.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De prijs van

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
5: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Hey Slim, goedemorgen. Het wordt een warme zomerdag. Tenminste, nog wel lekker. 26 graden maximaal. Het koelt vannacht weer af tot een graad of 7. Morgen schijnen we richting die 30 of er overheen te gaan. Dan naar de weg toe, Flitsmeister met de files. A8, Westzaan en brug over de Zaan. Een ongeluk met een vrachtauto, 35 minuten vertraging. A16, Moerdijkbrug, Schravendeel, 10 minuten. En op de A27, Hilversum 1-Mnes, 16 minuten. A28, Nijkerk, Amersfoort, Vathorst. Een auto met pech houdt 11 minuten aan file tegen. En op de A59, tussen Hooipolder, een kwartier door een ongeluk. Flitsers op de A1, Wilp, Apeldoorn bij 94,8. A2, Maasbracht, Weert bij 219,9. En de A2, Oudekerk aan de Amstel, richting Amsterdam, bij hectometerpaal 34,6. A16, Langeweg, Breda, 53,8. A67, Lierop, Eindhoven, 35,3. En de A67, Eersel, richting Eindhoven, bij 6,1. De laatst gemelde flitser voor nu, waarvoor dank. A73, Bezel, richting Echt. Dat scheelt weer knaken. Hectometerpaal 26,1. Dan pakken we even het laatste nieuws mee van het ANP. Michiel en de headlines in een half minuutje.
7: Goedemorgen.
6: Morning.
7: Na de zware aardbeving van gisteren in Colombia zijn duizenden mensen opgegeven als vermist. Het officiële dodental staat op 132. Intussen doen de reddingswerkers er alles aan om overlevenden te vinden. Weer een inbraak bij een brandweerkazerne, dit keer in Maassluis, meldt Rijnmond. Dieven sloegen een raam van de kazerne kapot en haalden duur gereedschap uit een van de brandweerauto's. Er is nog niemand aangehouden. En het leven was vorige maand ruim 3% duurder dan in juli vorig jaar, meldt het CBS. De inflatie liep vooral op doordat energie en benzine duurder werden als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
6: We hebben zometeen echt een typisch onderwerp voor één bepaalde groep en dat zijn de mannen! We gaan het niet te plat proberen te maken. Het gaat dan over rondingen, dus op zich, dat moet goed komen.
8: Get on the floor!
9: Summer 500.
10: Arnold en Marijn.
6: Wat is de definitieve voorkeur van de man? De borst of de bil? Je hoort het zo. Na Alok en Eva Max, nummer 360. Car Key.

0: enige zangeres in de Summer 500 die een eigen zonnebrandlijn heeft. Echt zo. Fenty Beauty, zo heet dat merk van Rihanna. En er is ook zonnebrand die ze heeft uitgebracht met haar man A$AP Rocky tegenwoordig.
1: Oh.
0: Dat was Menda om 3.59. Anou en Marijn bij je. De Slam Ochtend Show met David Guetta zo. Ook Cosheen met Haichu.
1: Gezond
0: onderweg. Het is 9:50 en ze zijn er. De mannen! Hele studio vol met mannen. Want iedereen wil dit horen. Ik denk eigenlijk trouwens, bij nader inzien,
1: ja,
0: dat de vrouwen dit misschien nog wel liever, die willen dit nog liever horen.
1: Kan ik me voorstellen.
0: Ja. Wat ga jij ons vertellen, Marijn?
1: Waar hebben mannen een voorkeur voor? De voorgevel of de achtergevel. Dat is eigenlijk waar een Noorse team onderzoek naar heeft gedaan. 400 Noorse mannen.
0: Noorse mannen of Noorse mannen?
1: Niet Noors, maar Noors. Uit Noorwegen.
0: Mm.
1: Hebben de vraag gekregen: borsten of billen?
0: Nu is dat het land van de Vikingen. Dan denk ik, die houden van een goed stuk vlees. Dus die gaan... Ja, ik denk dat ik het weet. Ik ga gokken.
1: Ja.
0: Want dan zou ik zeggen, de billen.
1: Nou, dat is wel grappig dat je het zegt. 53% van de ondervraagden vindt zowel borsten als billen belangrijk. 20% vindt beide redelijk belangrijk, maar minder uitgesproken. Die boeit het ook niet zo of zo.
0: Huh.
1: 18% heeft een duidelijke voorkeur voor billen. En het overige percentage heeft een voorkeur voor borsten.
0: Oké, dus nog één keer even die aantallen hoor, want dat gaat me allemaal iets te snel.
1: 53% vindt beide even belangrijk. 20% vindt beide redelijk belangrijk, maar minder uitgesproken. Dus als het er allebei niet is, of één van de twee niet, dat maakt ook niet uit, zeg maar.
0: Nou ja, wat is dit dan weer?
1: 18% heeft een duidelijke voorkeur voor billen. En dat houdt ons bij een kleine 7% die uitsluitend borsten erg belangrijk vindt.
0: Oké.
1: Of tenminste een voorkeur heeft. Er was geen enkel... In het hele onderzoek was er niet één iemand te vinden die uitsluitend een ontzettend belangrijke voorkeur voor borst had.
0: Oh ja.
1: Zo moet je het eigenlijk zien. Volgens de onderzoekers spelen billen mogelijk een grotere rol bij aantrekkingskracht dan eerder gedacht. En zeker groter dan de borsten.
0: Echt zo?
1: Ja, blijkt uit onderzoek.
0: Ja, dat komt een beetje uit de prehistorie, toch? Dat is gewoon... Wij apen vinden van die rondingen mooi, toch? Is dat ook niet de reden dat we...
1: Van voetbal houden?
0: Juist.
1: Dat is ook rond, met een bal.
0: Ja, we houden
1: van wat je zegt, man.
0: Nee, we houden van rondingen. Dat is toch ook de reden dat de auto's vaak zo'n mooie achterkant hebben? Dat zo mooi geshaped is. Dat we dan denken, zo, poh.
1: Dat heb ik nog nooit gehoord.
0: Oh, wel. Jawel. Nou, dat is echt zo, ja.
1: Uit ander onderzoek blijkt dat mannen die borsten prefereren vaker zelfstandig en onafhankelijk zijn. En eigenschappen die horen bij billenmannen. Zij zouden vaker houden van orde en netheid en zouden vaker in zakelijke banen werken. Dus kantoorbanen.
0: Houden billenmannen van orde en netheid?
1: Ja, dat is... Ik heb dat onderzoek
0: niet
1: gedaan.
0: Nee, jij leest het alleen maar voor. Maar ik denk, als het al één plek is waar het wat smeriger kan zijn bij een mens, is het daar.
1: Nee, een normaal gezond mens heeft ook schone...
0: Schone poepert.
1: Ja.
0: Heb jij gisteren niet... Sorry.
1: Nee.
0: Heb jij niet laatst aan Google gevraagd wat een rusty trombone is?
1: Nee, dat mag niet. Oh, wat erg dit. Oh, wat erg. Nee, dat was een TikTok-filmpje dat ik tegenkwam.
0: Oh, ik dacht dat jij dat had gevraagd.
1: Dat was iemand die aan Google Home vroeg wat een rusty trombone is.
0: Oké, wacht.
1: Moeten we dit dan even doen ook?
0: Misschien... Moeten we het dan even tussen de twee liedjes stoppen die eraan komen?
1: Hey, ik kan nu gewoon toch Gemini openen en aan Google vragen wat een rusty trombone is.
0: Ja, maar ik kan gewoon dat filmpje wat je mij doorstuurde, ik gewoon even tussen de liedjes plakken. Ja, maar
1: doe nou even, wacht even.
0: Oké, nee, dat mag ook. Wat wil je dat ik doe? Je moet mij even instructies geven.
1: Even kijken.
0: Waarom gaan we dit ook laten horen? Maar ik moet ineens denken aan de rusty trombone.
1: Het is wel mooi. Hallo, Google.
2: Hallo, waar kan ik je vandaag mee helpen?
1: Wij zijn benieuwd, wat is een rusty trombone?
2: Een rusty trombone is een slangterm voor een seksuele handeling waarbij stimulatie van de anus plaatsvindt tijdens een pijpbeurt.
1: Oh.
2: Het is dus een expliciete term voor een volwassen seksuele daad.
1: Dit is minder leuk dan...
0: Ja, ik vond die van Google leuker.
1: Dit is Google, maar dit is...
0: Nee, ja...
1: Google die...
0: Als je dit dus aan voor mij Google Home vraagt, dan krijg je zo'n uitgebreid antwoord.
1: Hey, Google. Hey, Google.
0: Nee.
1: Wat is een rusty trombone?
0: Nee, we komen hier misschien nooit meer op terug, of misschien toch wel. Guetta nu op 3.58.

0: Ladies and gentlemen, we got him.
1: Hey Google, wat is een rusty trombone?
2: De rusty trombone is wanneer de man licht voorover gebogen staat, zodat zijn billen een stukje openstaan en dan de vrouw achter hem op haar knieën gaat zitten en met haar tong de anus van de man likt, terwijl ze tegelijk aan de penis van de man trekt en zo nu en dan op de anus van de man blaast, terwijl ze haar gezicht tussen de billen van de man duwt, waardoor het eruit ziet en klinkt alsof er op een oude trombone geblazen wordt.
3: Oh, oké dan.
0: Vooral dat einde.
4: Met de Slam Summer 500.
0: We zijn bij
5: 357.

is the Slam. Summer.

Left in de enige echte Summer 500 hierbij. Slam. Ja, ja, een hele goede morgen. Anu op je bijrijdersstoel, Marijn Magazijn. Ben jij of ken jij een groot vuurwerkfanaat? Blijf dan luisteren naar Slam. Een kleine blik in de toekomst. Zo, de nieuwste soort vuurwerk is bedacht in Japan, waarmee wij misschien wel gewoon nog zelf particulier vuurwerk mogen afsteken. Blijf luisteren naar Slam, ook voor meer vuurwerk, muzikaal gezien dan. Deze drie komen eraan. Slam, coming up.

heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Beurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
2: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
3: Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500.

0: Summer. Summer 500. Deze week. Summer 500. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Colombia is van duizenden mensen niks meer gehoord na de zware aardbeving van gisteren. Ze zijn opgegeven als vermist. Het officiële dodental staat op 132. In allerlei steden in Colombia is het een ravage. Onder het puin van ingestorte gebouwen zoeken reddingswerkers massaal naar overlevenden. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Deze keer was het raak in Maassluis. Volgens Omroep Rijnmond sloegen dieven daar een raam in, waarna ze er met duur gereedschap uit een van de brandweerwagens vandoor gingen. Vaak wordt dat gereedschap later gebruikt bij inbraken. Voor de inbraak in Maassluis is nog niemand opgepakt. Op zoek naar ontspanning installeren steeds meer Nederlanders een zwembad in de tuin. Met behulp van satellietbeelden heeft de Volkskrant er 120.000 geteld. Relatief gezien vind je de meeste tuinzwembaden in Limburg. Waterbedrijven ontraden privézwembaden niet. Wel roepen ze bezitters op om zuinig met elke liter water om te gaan. En het leven was in juli ruim 3% duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, heeft het CBS uitgerekend. De inflatie werd volgens de onderzoekers vooral opgejaagd door hoge energie- en brandstofprijzen. Ook werd het door hogere invoerrechten duurder om spullen te bestellen bij buitenlandse webshops. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 21 tot 26 graden. En dit was het nieuws op Slam.
2: Dank je, dan nog even de weg op. 1 file maar. De A8 West-Zaan en brug over de Zaan. 37 minuten gemeld. Flitsers op de A1 Wilp Apeldoorn bij 94,8. De A2 Maasbracht Weert bij 219,9. En de A2 Oudekerk aan de Amstel richting Amsterdam bij 34,7.

0: richting Eindhoven bij 6,1. En de laatste A73 Bezel richting Echt bij 26,1. Over minder dan een minuutje alweer door met de Summer 500, hè? Echt? Ja, zeker. Blijf bij Slam.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: dus woehoe,
1: naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Dit programma heeft luisterwijzer 16. Bevat seks, drugs, rock'n'roll en heerlijke zomerhits.
7: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500.
8: Slam. Anu en Marijn. Hey, er is een nieuwe soort vuurwerk uitgevonden, wat best wel eens de nieuwe standaard zou kunnen worden. En we hoeven er niet meer voor naar Duitsland. Maar wel een stukje verder. Blijf luisteren naar je ochtendshow met nu Armin.
7: Slam klinkt heter dan...

0: zijn dit de 500 lekkerste zomerhits bij Slam. Beyoncé en Jay-Z op 353. Die stonden ooit op 29. Wow, wat is daar gebeurd? Zometeen een track die nog nooit eerder in de Summer 500 heeft gestaan op 352. Blijf luisteren. Dit is ook tegelijkertijd de ochtendshow van Slam inderdaad. We maken even een rondje nieuws. Van Bokstel tot Bora Bora. Van Bijlen tot Barbados.
1: De Slam ochtendshow.
0: Update. We gaan die hele wereld rond. Japanners hebben milieuvriendelijk vuurwerk ontwikkeld, waarvan de buitenkant na het afsteken oplost in water. Komt het nieuwe vuurwerk in een rivier of ander stromend water terecht, dan kan die onder de juiste omstandigheden binnen één dag volledig verdwijnen. Nou, een lawinepeil in een put schieten is dan ineens wel een stuk minder spectaculair. Oh, misschien knalt hij nog wel? Nee. Ik kan trouwens niet geloven dat er mensen zijn die nu al oud en nieuw vuurwerk afschieten. Gisteravond nog vloog er een pijl bij mij voorbij. Die zette bijna mijn kerstversiering in de fik, man. KLM gaat vanaf oktober de gratis catering in economy class op Europese vluchten flink terugschroeven. Geen gratis biertje, wijntje of gratis broodje kaas meer. Wie iets uitgebreiders wil eten of bijvoorbeeld alcohol wil, moet daarvoor betalen. KLM noemt het nieuwe concept heel gezellig Grand Café KLM. Volgens KLM gooiden te veel mensen het gratis broodje weg, waardoor ze nu voedselverspilling willen tegengaan. Ah, oké, kijk, dat klinkt al beter. Je zou dus kunnen zeggen dat het broodje kaas het eerste is van KLM dat wel op tijd vertrekt. En tot slot, de New York Times heeft een tip voor toeristen die Amsterdam te druk vinden. Ga eens naar Leiden. De wereldberoemde krant zet Leiden neer als een soort alternatief voor de hoofdstad. Je hebt daar ook grachten, historische gevels, hofjes, musea, terrasjes. Maar dan zonder continu al die rolkoffers, toeristen en vrijgezellenfeesten, weet je wel. Amsterdam probeert al jaren de enorme toeristenstroom terug te dringen. Dus Leiden wordt nu internationaal naar voren geschoven als dé plek waar je dat typische Nederlandse gevoel krijgt, maar dan stukken relaxter. De New York Times noemt Leiden het alternatief voor Amsterdam. We vroegen een echte Leidenaar om een reactie.
2: Nou, moet je horen dan, die New York Times. Helemaal knettergek, joh. Leiden, het alternatief voor Amsterdam, wegwezen. Fuck you.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. Was dat Julia Maan van Slam? Was dit het echte accent van Julia? Ik denk dat ze al die jaren een typetje heeft gespeeld bij ons.
3: Was het ook niet Haarlem?
0: Nee, het is Leiden.
3: Ja? Weet je het heel zeker?
0: Ja.
3: Weet je het echt heel zeker?
0: Ja, dat kan toch?
3: Als ik nu het artikel van de New York Times open, dan staat er niet Haarlem, maar dan staat er Leiden. Dus ik druk nu op het artikel, druk ik nu Leiden in.
0: Oh, er staat Haarlem.
3: En dan zie ik Leiden niet één keer voorkomen in het artikel.
4: Dit programma heeft luisterwijzer 16. Bevat seks, drugs, rock'n'roll
0: en foutinformatie. Het is 9:15. De Slam Ochtendshow.
3: Dit is Haarlem.
0: Nou, daar moeten we heen. Mooie stad.

0: dat weer midden door de muziek. Het is Dario G. 351. Slam Summer 500.
1: Ja. Moet ik opnemen?
0: Ah, laat hem maar even hangen hoor. Ik vind het zo brutaal als je belt. Nou, dan mag je maar rijden. Pak maar op.
1: Ja.
0: Hallo?
2: Hey, goedemorgen, met Lenny.
0: Hey Lenny, wat kunnen we voor je doen?
2: Hey. Ja, ik wou alleen vragen wat ik kan winnen vandaag.
0: Wat kan je winnen vandaag?
2: Ja.
0: Want jij bent wel toe aan een prijs.
2: Wat prijs?
0: Wil jij een prijs winnen, Lenny?
2: Ja, ik wil een prijsje winnen, ja. Ik test dit nummer. Ik denk even kijken als ik hem nog helemaal contact heb staan. En ja, dit was het goede nummer. Dus ik denk, ik bel eventjes.
0: Bel je wel eens vaker gewoon nummers om te vragen wat je kan winnen?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: En wat zou je willen winnen? Waar zou je nou blij van worden, Lenny?
2: Ja, het slampakket, zomerpakket.
1: Ja. Nou, we geven vandaag wel 50.000 euro weg. De 50.000 euro die win je in ieder geval als je de klapperende zeemermin een nietje hoort schieten in een stapel van 4 A4'tjes nadat ze een driedubbele salto gemaakt heeft. Als je dat geluid hoort, dan moet je 50 barkie appen naar Slam en dan krijg je 50.000 euro.
2: Oh,
0: het kan ieder moment gebeuren, Lenny.
1: Snap je het mechanisme?
2: Oh ja, ik snap hem.
0: Dus de klapperende zeemermin die een nietje schiet door de 4 A4'tjes. Als je het hoort, Lenny.
1: Nadat ze een backflip heeft
0: gedaan. Ja, dat is belangrijk. Als je die niet bij hoort. Maar Lenny, dan moet je appen, dan wil je 50.000 euro.
2: Oh, dus dan moet ik opletten.
0: Ja, heel goed. Ja. Fijne dag, hè? Luister goed.
2: Hoe laat komt die ongeveer?
0: De zeemermin, ja, dat kunnen we niet zeggen. Dat is het hele mechanisme.
2: Ja, dit uur nog?
0: Ja, misschien wel. Ja. Oké, Lenny, ik moet gaan.
2: Oké, is goed.
0: Dat is het normaalste gesprek wat er vandaag gevoerd is op Slam, denk ik. Nummer 350 in de Summer 500 is voor DJ Snake en J Balvin.

0: Dat dacht ik al wel, ja.
1: Nou, ik hoorde wel een zeemermin, dacht ik. Maar...
0: Hoe klinkt een zeemermin die nietjes schiet door A4'tjes na? Pak jij hem op?
2: Ja.
0: Hallo?
3: Hey, goedemorgen met Danny.
0: Hey, daar ben je weer.
3: Hey, ja, dat was een klappertje spel, toch?
0: Wat zei je?
3: Dat was een klappertje spel.
0: Oh, jij dacht dat je de klapper in de zeemermin hoorde?
3: Ja.
0: Met de backflip. Dus de vier nietjes in de A4'tjes en dan de backflip.
3: Ja, ik hoorde hem.
0: We gaan nog even luisteren. Oh, nee. Wacht eens even. Ai, dat waren drie backflips.
2: Nee, dat klopt wel, maar het waren vijf nietjes.
0: Vijf nietjes, drie backflips.
2: Ja.
3: Nee, het waren de vier.
2: Dan gaan we nog een keer luisteren. 1, 2, 3, 4, 5. Ja.
0: Ja, ik hoor het ook.
2: Vijf nietjes, ja.
0: Meerdere backflips. Het is niet de goede zeemermin die wij hier gehoord hebben.
2: De klapperende zeemermin.
0: Maar blijf luisteren, euro, ja. Het kan altijd gebeuren. Weet je.
3: Oh nee, wie verkeerd.
0: Ah ja, kan gebeuren. Hou slim lekker aan, hè.
3: Volgende keer beter.
0: Oké.
3: Okay. Hey, doei.
0: Hoi. Hey, bijna 9:30, we pakken hem lekker door.
2: Zometeen die Summer 500.
0: Met Summer 500 pakken we door, nu echt hoor. We zijn gewoon weer helemaal bij de les. Met Summertime, het is Will Smith als The Fresh Prince.

0: Beurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
13: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
14: Goedemorgen Slim, het is 9:30. Het weer van Weer Online. Vandaag ziet er goed uit. Temperaturen om en nabij de 25 graden. Vannacht koelt het dan weer af naar een graad of 7. Morgen duiken we weer richting die 30. Dan naar de weg. Flitsmeister met de files A8 West-Zaan. Zaandijk West 13 minuten door een ongeluk. En op de A76 Simpelveld en Duitsland 12 minuten. De weg is daar dicht. Ja, dan krijg je een file, ja. Flitsers op de A1 Wilp-Apeldoorn 94,8. Let ook op de A1 Amersfoort-Eemnes bij 39,9. A2 Maasbracht-Weert bij 219,9. En op de A2 Oudekerk aan de Amstel richting Amsterdam bij hectometerpaal 34,6. A4 Ossendrecht-Bergen-op-Zoom bij 245,8. A12 Driebergen-Rijsenburg richting Utrecht bij 71,2. A16 Langeweg-Breda 53,8. En op de A22 Velsen-Zuid-Beverwijk 9,3. A27 Hagestein-Utrecht 58,4. A28 Hulshorst-Amersfoort 59,7. A28 Rauwveen-Zwolle bij 105,9. En op de A35 Borne-Hengelo bij 51,8. A59 dan Langeweg-Breda 88,4. A67 Lier op Eindhoven 35,4. De ene laatste is de A67 Eersel-Eindhoven bij 6,1. En de laatste A73 Bezel-Echt bij 26,2. Nou, heb ik net het weer van Weer Online gelezen. Zit Weer Online ook in het nieuws? Dat is voor het eerst. Luister naar Michiel.
15: Goedemorgen.
14: Hallo jongen.
15: Er komt maar geen einde aan de droogte. Volgens Weer Online hoeven we de rest van deze maand geen regen van betekenis te verwachten en blijven de waterstanden in rivieren dus laag. Bewoners van de straat in Amersfoort keken vanochtend tegen iets bijzonders aan. De boel stond namelijk blank. Oorzaak is een kapotte waterleiding, meldt RTV Utrecht. Daardoor ontstond een zinkgat. Het water wordt nu weggepompt. En steeds meer Nederlanders hebben een eigen zwembad in de tuin, meldt de Volkskrant op basis van satellietbeelden. Limburgers hebben het vaakst een privébad. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
14: Dankjewel! Get on the floor! Weppa!
16: Summer 500.
14: Anul
16: en Marijn.
14: Yes, in één rechte lijn richting die nummer 1. Daar zijn we donderdag pas. We hebben nog een heerlijke week te gaan hier. Met zometeen de Fresh Prince en nu Cheat Codes.

wel om gewoon lekker minder te werken. Het is te warm, het wordt warmer. En jij moet gewoon lekker relaxen. Laat ons die soundtrack maar fixen. Focus jij op hele andere dingen. Dan krijg je zo meteen nog Calvin Harris en Jazzy. Een van de nieuwste noteringen in de Summer 500. Christina Aguilera, Lil Kim, Mia, Pink op één track. Nou, dat was dring in de studio. Maar het is gelukt. Lady Marmalade komt eraan.

0: Of ik nog op vakantie ga. Zeker, zeker, zeker. Ik ga 6 weken aan het water liggen bij het. Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Dat ligt naast het. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik kan niet meer. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik kan niet meer. Ik wil niet meer.
1: De Slam Summer 500. Dit is Slam
2: 343.

0: Dit is Slam, live vanuit onze zonnestudio deze week. We zijn de Summer 500 aan het doen. Calvin Harris en Jazzy op 3.43. Daar ben je nog geweest, Jarno.
1: Ja, zeker.
0: Hoe was het bij Calvin Harris op Dance Valley afgelopen
1: Altijd
0: weekend?
1: Altijd goed. Alleen de man, als hij zijn microfoon pakt, hij is niet te verstaan. Want hij heeft natuurlijk dat Schotse accent. Maar dan ook... Dance Valley, are you ready?
0: Ja, je verstaat er echt geen gezak van als Calvin Harris praat. Nee, nee. Daarom, hij zingt zelf niet meer. Hè? Hij heeft een hoop zelf gezongen in ieder geval. Ook Summer van hem. Dat is hij zelf.
1: Zeker.
0: Zingen kan hij wel, maar praten...
1: Spoke the Pain Away is hij ook zelf. Die
0: op de mondharmonica.
1: Op de mondharmonica, ja.
0: Oké, okay, eens even kijken of jij hem nog gaat draaien. Nee, wel Bob Sinclair, die hebben wij ook gehad. Maar jij hebt dan eentje die nog beter is, schijnt. Ik zie mijn Room 5, ik zie de Pussycat Dolls, Major Lizard. Komt allemaal voorbij in de Summer 500. Geniet ervan bij Jarno en wij zijn er morgen weer vanaf 7 uur. Ciao!
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KLM. We stoppen met het gratis broodje kaas. Daar moet je vanaf oktober voor betalen. Omdat we erg van onze klanten houden, introduceren we nog iets nieuws per oktober. Wij vragen passagiers hun eigen kerosine mee te nemen. Geen kerosine, geen vlucht. Dit om verspilling tegen te gaan. KLM.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-oe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-oe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
15: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Lelystad is een grote brand uitgebroken op een bedrijventerrein dichtbij de snelweg A6. Er zou een pelletbedrijf in brand staan en volgens regionale media staat niet ver vandaan een tankstation. Op beelden zijn dikke zwarte rookwolken te zien. Mensen in de omgeving zijn gewaarschuwd met een NL-alert. Tuinen, akkers en natuurgebieden snakken naar een regendag, maar daar hoeven we voorlopig niet op te rekenen. Volgens Weer Online houdt de lange droogte voorlopig aan. De rest van deze maand valt er geen regen van betekenis. De waterstand in de rivieren blijft dus laag en de kans op natuurbranden groot. In Colombia zijn de afgelopen uren opnieuw tientallen overleden mensen onder het puin vandaan gehaald. En daarmee is het dodental van de zware aardbeving van gisteren opgelopen naar meer dan 160. Op sommige plekken zouden complete woonblokken zijn ingestort. Reddingswerkers blijven zoeken naar overlevenden. En een vreemd beeld in deze droge tijden. In de Amersfoortse wijk Schuilenburg stond vanmorgen ineens een straat helemaal onder water. Oorzaak bleek een kapotte waterleiding, meldt RTV Utrecht. Het waterbelet is alweer voorbij, maar het repareren van de kapotte leiding en dichten van het zinkgat duurt nog wel even. Het weer van Weer Online. Volop zon, van noord naar zuid wordt het 21 tot plaatselijk 27 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: En dan maakt het 2:02 een hele goede morgen. Eigenlijk kijken we naar de ochtendspits en zien we nog maar één vertraging. De A27 richting Breda. Bij Nieuwendijk, daar verlies je 40 minuten. 4 kilometer aan file, dat komt door een autobrand. En voor flitsers check je de Flitsmeister app.
18: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
19: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
18: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
20: Alle verf super voordelig.
21: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500. Jarno van der Wielen.
1: Een uur vol tuba tunes om je lekker in te smeren met zometeen Jan Wayne. Because the night komt eraan. De blijdschap van Alexis Jordan krijg je naar Bob Sinclair en Rock This Party.
22: Slam. 342.

happiness. En je weet het allemaal misschien wel. Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Hoe krijg je nou die happiness? Door een gelukstofje in je hoofd. En dat heet serotonine. En wat zorgt er nou voor dat die serotonine extra wordt aangemaakt? Precies. Zonnestralen. Zoveel mogelijk vitamine D. Dat gaat de somberheid tegen. En dat zorgt ervoor dat je veel vrolijker in het leven staat. En het zonlicht, dat remt ook de aanmaak van melatonine. En dat betekent dat je minder slaperig bent overdag. Kortom, je hebt het gewoon keihard nodig. Een dosis vitamine D door de radio heen in de vorm van muziek. En daarom zenden wij deze week de 500 beste zomerhits ooit gemaakt uit. Met zometeen DJ Khaled en Rihanna. Wild Thoughts komt eraan. Maar eerst vinden we op 340 Jan Wayne, Because the Night. Take

39 dus nieuw binnengekomen in de lijst, terwijl die al een paar jaar uit is. Toch bijzonder dat dan ineens zo'n opleving is van een track die al een tijdje uit is. Dat is toch mooi. Met zometeen Kygo en What Love Got To Do With It komt eraan. En eerst nog even een feitje over DJ Khaled en Rihanna Wild Thoughts. Ik zou denken, ja, het riffje komt van Santana, Maria Maria. Maar Santana heeft het alweer gejat van de Wu-Tang Clan. En de Wu-Tang Clan heeft het weer gejat van een tekenfilmserie, The Underdog, uit de jaren 60. En zo zijn er eigenlijk al 4 hits geweest met dezelfde sample die begonnen is met een tekenfilm. De rest van die tracks vinden we niet in de lijst, maar goed, DJ Khaled heeft de eer samen met Rihanna hoog gehouden. Tijd voor 338 in de lijst. Ook nieuw dit jaar, Milo en de Miami Sound Machine.

0: Turner. Natuurlijk in de grootste zonnebank van Nederland met 500 tracks daartussen. Kygo en Tina Turner, What's Love Got To Do With, hoorde je in de Slam Summer 500. Met zometeen muziek van Jax Jones komt eraan en ook deze. Robert Miles.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Good morning, het is 11:02. Tijd voor je Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. We kijken naar die thermometer en dat ziet er goed uit. Hij stijgt naar de, 29 graden vandaag met minimaal 23 graden. Kans op een buitje vanavond, maar verder blijft het droog en kan er een klein beetje bewolking ontstaan. Dan de situatie op de weg. Flitsmeister met nog één lange vertraging. Die vind je op de A27 richting Breda. Bij Nieuwedijk, door een autobrand moet je daar 50 minuten bij je reistijd optellen. 6 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister app.
10: Get on the floor! Weppa!
0: Summer 500.
11: Jarno van der Wielen.
0: Factor 500 deze week met zometeen Robert Miles. Children komt eraan. Ook Afrojack krijg je na Heavy D en The Boys. Now That We Found Love.
11: 336.

335 is voor Jack Jones in de Summer 500. En instruction. De enige instructie die je kan geven. De radio op slim houden. Het hoofd koel houden. En goed insmeren met de tunes die je deze week gaat horen. De 500 beste van de zomer. Met zometeen Kylie Minogue. En eerst een van de grootste dance classics. Die flink is gezakt. 110 plekken vergeleken met vorige keer. En waarom heet het nummer eigenlijk Children? Het heeft eigenlijk best wel een treurige reden. De vader van Robert Miles die was op humanitaire missie in Joegoslavië. En die kwam terug met foto's van kinderslachtoffers. En dat greep Robert Miles zo erg aan dat hij dacht, ik moet deze track vernoemen naar Children. Dus bij deze, we vinden hem dit jaar terug. 334.

333, de nieuwste Afrojack, Sia en David Guetta, Awake Tonight. Afrojack en David Guetta hebben samen ook gewerkt aan Titanium, maar Afrojack zei, mijn naam hoeft daar niet op. Dat gaat hem niet nog een keer gebeuren. Door met

0: even lekker wegzwijmelen met Chris Mellencheck.
1: The Slam Summer 500.
0: And so good to me op 331, een flinke daler, want vorig jaar in de Slam Summer 500 stond hij nog op 136. Wat daar gebeurd is, geen idee. Gelukkig daalt alleen Chris Mellencheck en gaan de temperaturen deze week omhoog. En dat betekent een rerun van de Slam Summer 500. Met straks onder andere nog in de mix Benny Benassi, Satisfaction, Major Lazer, Cold Water staat voor je klaar en ook Miranda en Vamos a la Playa. Maar gelukkig hebben we in deze week van de Summer 500 ook gewoon een populairste van de week. A.K.A. en Grand Slam en is deze week in handen van Clooney. Dit is Good Girl.

0: Grassland deze week. Frostband, Clooney en Good Girl hoor je extra vaak ook in de week van de Summer 500. Die zometeen doorgaat met Benny Benassi.
1: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffieklets. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
7: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
11: Hens van voordeel.
10: Aldi.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Mensen in Lelystad hebben een NL-alert gekregen vanwege dikke rookwolken. Die komen van een brand in een fabriek met pallets, niet ver van de A6. Vlakbij is ook een tankstation en een bedrijf met tweedehands trucks. Vanwege ontploffingsgevaar is de omgeving afgezet. De brandweer in Lelystad probeert te voorkomen dat het vuur overslaat. De Brabantse politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de vernielingen en bekladdingen vorige maand in de dorpen Engelen en Bokhoven. Op huizen en auto's van voorstanders van een AZC werden kwetsende teksten gekookt. In de dorpen is het onrustig door berichten over de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers. In Syrië is de afgezette dictator Assad ter dood veroordeeld. Hij is schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden tijdens de Syrische burgeroorlog, waarbij 500.000 doden vielen. Maar voorlopig ontloopt Assad zijn straf. Na zijn val in 2024 vluchtte hij met zijn gezin naar Rusland. En in Surruisterveen in Friesland hebben tientallen demonstranten vannacht geprobeerd om een bus met asielzoekers te blokkeren. De ME wist dat te voorkomen. De asielzoekers werden naar een tijdelijke nachtopvang gebracht, omdat er in Ter Apel geen plek voor ze is. Vanochtend zijn ze weer opgehaald. Het weer van Weer Online. Volop zon, van noord naar zuid wordt het 21 tot plaatselijk 27 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: En dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog één vertraging. Die vind je op de A2 richting Maastricht-Noord bij Batadorp. Daar verlies je 32 minuten, 6 kilometer door een auto met pech. Er is nog eentje bijgepopt. Nog steeds die autobrand is bezig op de A27 richting Breda bij Werkendam. Door die autobrand 6 kilometer aan file. En telde maar 41 minuten bij op. En voor flitsers check je de Flitsmeister app. Zometeen gaat de Slam Summer 500 door met Benny Benassi en ook Major Lazer. Komt eraan.
18: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
19: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
21: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: 500 lekkerste

van Dimitri Vegas en Like Mike. She Knows komt eraan. Mooney krijg je dit uur. En eerst Benny Benassi. Dit is Satisfaction.

0: beste zomerklappers. Gestemd dankzij jou. Op 329, daar zijn we. Major Lazer, Justin Bieber en Cold Water.
1: De 500 lekkerste zomerhits.
2: Summer 500.
0: En het leuke is, je kan dan een beetje de Summer 500 voor je halen. Dan kan je een beetje onderzoekjes zelf gaan kijken. Van, ja, en vaststellen van, nou, wat is populair in de Summer 500? Kan je zelf trouwens ook doen. De hele lijst staat via slam.nl. En wat denk je, wat is het meest zomerse woord dat je kan vinden in de Summer 500 als het gaat om titel en artiest? Nou, cold water, water, staat maar 12 keer in de lijst. Summer, daar gaan we al richting de 24 keer. Maar het meest gebruikte woordje in de Summer 500, 30 tracks, bezitten het woordje sun. Dus als je iets googelt met sun, dan zit het sowieso heel vaak in de Summer 500. Dan gaan we naar het woordje strand, a.k.a. beach, maar 2 keer. En een unicum hebben we nu op nummer 328. Want het Spaanse woordje voor strand, playa, staat er maar 1 keer in. Bij die van Miranda.

0: Fergus en Like Mike.
1: She knows, she knows, she knows.
0: En she knows. Op 327 in de Summer 500. Natuurlijk, het origineel, de sample van de Sun Club en Fiesta, die hebben we dus al gehad in de lijst. Dat betekent eigenlijk dat het origineel lager staat dan deze van Dimitri Vegas, Like Mike en David Guetta, She Knows. Maar we hebben natuurlijk ook nog Summer Jam en die lijkt er ook verdomd veel op. Uit 2003. En natuurlijk staat die veel, veel, veel hoger in de lijst dan rond deze regio's in de Summer 500. Ik ga je lekker in spanning laten waar die staat, maar als je nou echt, echt gewoon je spanning niet kan bedwingen, slam.nl is your way to go, daar vind je al de hele lijst. Zo'n andere zomerhit in 2003 vinden we nu. Dit is Mooney en Duff.

0: Zo mooi en zo lang niet meer gehoord. The Wanted and Glad You Came in the Summer. 500 met zometeen David Guetta, Love Is Gone komt eraan. Dan ook Bakermat krijg je zo.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
9: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we het alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
0: 3:30 voor 11:30. Good morning. Tijd voor een Slam weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur die stijgt van 19 tot 26 graden. Vanavond nog lang de zon kunnen we zien. En de zonsondergang is prachtig helder. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Maar die hitte die komt eraan natuurlijk. Dan even de situatie op de weg. Flitsmeister meldt nog een aantal vertragingen. Onder andere op de A2 richting Maastricht-Noord bij Batadorp. Daar verlies je 20 minuten, 6 kilometer door een ongeluk. De A12 dan, Arnhem richting Oberhausen bij Oud-Dijk. 15 minuten extra, 3 kilometer. Dan de A27 richting Breda bij Nieuwedijk. Daar 50 minuten verlies je daar, dus 6 kilometer. En flitsers, onder andere op de A1 richting Deventer. Een controle bij 106,6. De A2 echt richting Weert bij Sint-Joost, 219,9. A2 richting Den Bosch bij Bokstel en controle bij 127,6. De A10 dan, Zeeburgertunnel richting Diemen. Controle bij Amsterdam bij 9,1. A16 richting Breda bij Langeweg, 53,8. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij Standaard Buiten, 12,7. A28 richting Amersfoort bij Hulshorst, 59,7. En de laatste vind je op de A59 Dinteloord Breda bij Langeweg. Controle bij 88,8.
2: Get on the floor!
1: Summer 500.
19: Jarno van der Wielen.
0: Met zometeen de hofleverancier van Zomertracks, maar ook van Beaten. Hoe dat zit hoor je zometeen. Eerst David Guetta en Chris Willis.
19: 324.

0: Rad.
1: One day in de Slam Summer 500.
2: Summer 500.
1: Ook gelijk zijn hoogste notering, nummer 323. En dat betekent dat hij wel flink wat plek is gezakt. Zo'n

0: gevraagd?
1: Ik doe mijn best. Ik ben een boer in opleiding, laten we het zo zeggen.
0: Oké.
1: Ik wil het graag allemaal leren.
0: En wat ben je nu aan het verbouwen dan op de grond, waar ook dan de beats worden gemaakt? Is dat dezelfde...
1: Ja, dezelfde grond waar de beats worden gemaakt. Heel goed. Een moestuin, dus daadwerkelijk bieten.
0: Kijk!
1: Ja, beats en bieten worden heel erg verbouwd. Maar nee, ook ik ben met kippen bezig, ik wil koeien.
0: Kijk eens. Stel dat het allemaal mee op tour moet, nou dan ben je even bezig. Jorden Bakermat dus in de Slam Summer 500. Met zometeen weer zo'n andere Nederlandse legend. Armin van Buuren krijg je zometeen naar de Pussycat Dolls en Busta Rhymes.

500. Zometeen nog Alf en You're Not Alone komt voorbij. En de hele lijst check je al via slam.nl. En zo wist je dat die draak op 321. En een track die heel lang op de plank heeft gelegen. Het heeft een jaar geduurd voordat This Is What It Feels Like eigenlijk echt pas voelde alsof het zo moet zijn. Want eerst was het op een hele andere melodie geschreven. En Armin dacht, nee, we gaan dit toch anders doen. En we maken het pas af als het goed voelt. Nou, het is maar goed dat hij dat gedaan heeft. Het werd de grootste hit van Armin ooit. Door naar 320. Slam Summer 500. Dit is Alef.

0: And you're not alone in the Summer 500. Die zometeen onder andere doorgaat met Yolanda Be Cool en We Speak No Americano. Maar gelukkig in de tijden van de Summer 500 hebben we ook gewoon een populairste dance track voor deze week. De Mix Marathon Track of the Week.
1: Slam. Mix Marathon.
2: Track of the Week.
0: Is voor de man die we gisteren al in de Summer 500 tegenkwamen met Koala. Maar heeft ook gewoon de populairste te pakken deze week. De nieuwe van Oliver Heldens samen met Kreider. A-E-I-O-U is de Track of the Week.

Mixpachtum track of the week van deze week. De populairste dance track is voor Oliver Heldens en Kreider. En A-E-E-I-O-U. Zometeen gaat hij verder. Het beste van de zomer, de Summer 500, komt eraan. Met de monster.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De brand op een bedrijventerrein in Lelystad is nog altijd niet onder controle. Het vuur ontstond vanochtend in een fabriek met pallets. Mensen in de omgeving kregen een NL-alert vanwege de rook. Volgens een regionale krant zijn smeulende deeltjes terechtgekomen in tuinen. De tuinen zijn gordroog en kunnen dus snel in brand vliegen. Demonstrerende boeren hebben de N35 in Overijssel geblokkeerd ter hoogte van Nijverdal. Door de tractoren die er staan kan er niemand meer langs. De boeren protesteren tegen de nieuwe stikstofregels, waardoor rond beschermde natuurgebieden de landbouw moet afschalen. De politie heeft een man en een vrouw aangehouden voor de bekladdingen en vernielingen van vorige maand in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. Daar is het al een tijd rumoerig vanwege de komst van een asielopvang. Voor de aanhoudingen was er in Engelen een groot politieonderzoek waarbij van alles in beslag is genomen. En het lijkt er niet op dat er ook Nederlanders zijn onder de slachtoffers van de aardbeving in Colombia. Buitenlandse Zaken heeft geen Nederlandse hulpverzoeken vanuit het gebied gekregen. Wel komen de vragen van Nederlanders die hun familie in Colombia niet te pakken kunnen krijgen. Het weer van Weer Online. Een zonnige zomerdag van noord naar zuid wordt het 21 tot 27 graden. Ook morgen volop zon en in het zuiden tropisch heet. En dit was het nieuws op Slam.
2: En dan maakt het 12 uur, dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die meldt twee vertragingen. De A27 richting Breda bij Nieuwendijk. Daar verlies je 21 minuten, 6 kilometer file. En de laatste is de A29 richting Bergen op Zoom bij Vaanplein. 25 minuten, 3 kilometer door een te hoog voertuig. Flitsers, opgelet op de A1 richting Apeldoorn bij Wilpen, controle bij 95. De A1 richting Deventer, controle bij 106,6. De A2 dan, echt richting Weert bij Maasbracht, hectometerpaal 219,9. De A2 richting Den Bosch met Bokstel, opletten bij 127,6. A4 Leiden in de richting van Amsterdam bij Schiphol, opletten bij 10,3. A6 richting Meidenberg bij Naarden, controle bij 43,3. De A10 Zeeburgertunnel richting Diemen bij Amsterdam, 9,4. A16 richting Breda bij Moerdijk, Omegent staat bij 45,8. Dan de A17 richting Moerdijk bij Standaard Buiten, 12,7. De A28 Zwolle richting Amersfoort, de controle bij Hulshorst bij 59,7. En de laatste is de A73 Venlo richting Echt bij Bezel, 26,2. Binnen een paar minuten terug in de muziek met Master KG, komt eraan.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketing manager. Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
0: De 500 lekkerste zomerhits.

van Dean Turnley, Acting Tough, komt eraan. En eerst de monsterhit uit 2020, Master KG. Dit is Jerusalemma.

0: terug naar de zomer van 2002 met Ian van Daal.
1: Summer. Summer 500.
0: En Castles in the Sky gestegen vergeleken met de vorige editie van de Slam Summer 500. Van 369 naar 318. Het was eigenlijk maar een klote zomer 2002. Het was wel iets warmer dan gemiddeld, maar alleen maar regen, regen, regen. Dus als je familie had die op vakantie was in het buitenland, dan gingen ze je keihard uitlachen, want in Nederland was het kloot. Zometeen nog in de Summer 500 komen we tegen. Wat dacht je van Nio? Sexy Love komt eraan. En eerst nieuw binnen in de lijst. Want kwam dit jaar pas uit. Dean Turley en Acting Tough. 317.

0: Neo en Sexy Love op 316.
1: De Slam Summer 500.
0: Mede dankzij de stem van Margriet en ook van Remco, die toch zeggen van ja, dit is voor mij zo'n zomerliefdesgevoel. En daarom hoort hij thuis in de vijf van het beste van de zomer. Dan gaan we nu terug naar een Italiaans liedje uit 1956. Daar komt het eigenlijk vandaan, want het aanstekelijke deuntje is gesampled van Tu Vuo Fa L'Americano van Renato Castone. Dit is mijn beste Italiaans. En eigenlijk was het toen al een soort onderwatersteek naar de Italianen die dachten dat ze Amerikaan waren. Die dan één keertje op reis waren geweest en die alleen maar Amerikaans gingen doen. Bepaalde sigaretten nog maar gingen roken. En eigenlijk kwam het erop neer, doe gewoon niet zo Amerikaans. Je bent en blijft een Italiaan. Nou, en vele jaren later kwamen deze twee Australiërs die dachten van, dit moet een remix hebben. Die doken dit ergens een keertje op in een of andere platenkast en dachten, hier kunnen we nog een hit mee maken.

0: uit.
1: 314 voor Living Joy. En don't stop moving. En dat kan ook bijna niet. Blijf lekker bewegen, want dan krijg je lichaam het ook koeler. Is echt waar. Tijdens de heetste hits van deze zomer, de Slam Summer 500, gaat zo

0: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes, dan win je 25.000 euro.
5: Müllermilk, the moo you can't resist.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
9: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
12: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Tijd voor je slimweerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden kan je een paar wolkjes spotten. Het is gelukkig wel droog en het is 19 tot 26 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar zo'n graad of 12. Maar gelukkig is de zonsondergang lekker lang en helder te zien. Toch alvast een scheef oog naar komende week. Het wordt donderdag heel zonnig met maximaal 37 graden. Dan nog één vertraging met Flitsmeister. Nog steeds de autobrand. Die vind je op de A27 richting Breda bij Nieuwendijk. En dat levert je nog 20 minuten extra op. En voor flitsers check je de Flitsmeister-app.
17: Get on the floor!
18: Weppa!
19: Summer 500.
20: Jarno van der Wielen.
16: Zo, Even lekker insmeren met die factor 500. LaRue en Bulletproof komt eraan. Naar Koens, Never Going Home.

312 in de lekkerste lijst van Nederland. En die heb je gelukkig aanstaan. Welkom bij de Slam Summer 500, waar we hopen op hogere getallen. A.k.a. de 40 graden die we gaan bereiken aan het eind van de week. Met zometeen de track die je aan je Franse leraar vroeg in 1998. Maar nou komt eraan, maar eerst. The Magician Years and Years leveren dit jaar wel 50 plekken in. Maar wat is die lekker? Dit is Sunlight op 311.

wordt een waanzinnige zomerhit. En dat klopt. Samen met Nicky Jam, El Pardon, hoor je zometeen. Eerst de legend uit Nederland die dit jaar in de Slam Summer 500 heel veel plekken inlevert. Vorig jaar nog op 17, nu op 308. Vedder Legrand. And put your hands up for Detroit.

0: laatste van dit uur.
1: De 500 lekkerste zomerhits.
2: Summer 500.
0: Nicky Jam en Enrique Iglesias en El Pardon. Zometeen gaat hij gewoon verder. De Slam Summer 500 bij Thomas. Met onder andere Asaf Avidian. One Day komt eraan. Justin Timberlake, Summer Love. En ook Luna en Bailando in de startblokken. Maar eerst, we hebben gewoon ook nog een populairste deze week. De Grand Slam, die ga ik ook nog even voor je draaien. Is de nieuwe van Clooney en Prospa. Dit is Good Girl.

0: ligt je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Wow-deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
2: Mooi van Ethos.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op de Provinciale Weg N35 in Overijssel is een blokkadeactie van boeren aan de gang. Ze staan met trekkers tussen Nijverdal en Wierden en houden het verkeer tegen. De boeren zijn boos over de kabinetsplannen om stikstofarme zones in te stellen rond Natura 2000 gebieden. Veel boerenbedrijven komen daardoor in de knel. In Lelystad zijn panden van een pelletfabriek afgebrand, maar de brandweer heeft wel voorkomen dat het vuur kon overslaan naar bedrijven ernaast. Intussen is het zijn brandmeester gegeven en wordt er de komende uren nageblust. Mensen in de omgeving van de brand in Lelystad moeten ramen en deuren nog dicht houden. Thailand geeft voorlopig geen nieuwe wapenvergunningen af. Reden is de schietpartij pas geleden op een school. Een jongen van 14 schoot er 8 mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Na het drama kondigde de premier strengere wapenwetten aan. De onderwijsminister wil dat scholen iedereen die binnenkomt screenen op wapens. En de enige kerncentrale van Roemenië moet misschien helemaal uit. Door het recordlage waterpeil in de Donau kan die geen koelwater meer krijgen. Een van de reactoren was al uitgeschakeld om de droogte, maar sindsdien is het water verder gezakt. Als de kerncentrale stilvalt, moet Roemenië over op importstroom of meer stroom uit steenkool. Het weer van Weer Online. Een zonnige zomerdag. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 27 graden. Ook morgen volop en in het zuiden tropisch heet. En dit was het nieuws op Slam.
8: Dankjewel, zometeen geen house in de pauze, uur 2. Dat is niet wel de heetste zomerhits op je radio in de Slam Summer 500. Eerst even kijken naar de wegen. Eigenlijk alleen vertragingen met grenscontroles. De A1, A12 en de A37 richting Duitsland. Daar is controle, voor de rest niks aan de hand. Dat is ook lekker. Avro Medusa, zometeen en ook Milky komt eraan.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
11: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
12: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
15: KWF, tegen kanker voor het leven.
16: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
17: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: De 500 lekkerste

0: Thomas van Empelen.
1: Dit is hem, de radiozender met de meeste zomer op je radio. Maroon 5 zometeen Milky, Just The Way You Are. Die versie met Mel Grab. Eerst Avro Medusa, Pas Til Da. Boost your summer.

0: Uit het beloofde land. Tenminste, ik zou er zo gaan wonen met al mijn vrienden, denk ik. Namelijk Italië. Je hoort de Milky
1: Summer 500.
0: En Just The Way You Are, samen met de versie van Melkrap op 305 in de Slam Summer 500. In de 2002 kwam het origineel uit, toen al in de hitlijst. En uiteindelijk dit jaar nog ontplofte deze track door de producer Melkrap uit Australië. Wat een trackje, zeg. Ja, serieus, uit Italië. Ik zou er graag willen wonen, alleen dan iedereen meenemen naar Toscane. Dat wordt nog even een bevalling. Maar ik ben in Toscane, denk ik, 2 jaar geleden voor het eerst geweest in een zomervakantie met mijn camper. Ongekend hoe mooi. En ook ongekend hoe ingewikkeld mijn camper uit 1990 al die heuvels vond daar. Ik heb met kokende koelvloeistoffen bovenaan de heuvel gestaan.

uiteindelijk werd gezegd, dit is de dood van de gabbelcultuur, namelijk hardcore ging commercieel. Die track hoor je zo meteen op 303. Eerst Maroon 5, Christina Aguilera in de Slam Summer 500. Het wordt alleen maar heter. Moves like

Technohead in de Slam Summer 500 en I Wanna Be a Hippie. De track die ervoor zorgde dat de hardcore commercieel ging. Gabbers dachten, dit is mijn muziek niet meer. Het wordt gezien als het einde van de echte gabbercultuur. Met de Aussies lekker gaan en niche zijn. Op een gegeven moment zei iedereen, oh, lekkere happy hardcore. En dan dachten al die gabbers, getverdemme, zeg, heb ik net mijn haar afgeschoren. Mijn ouders gedag gezegd. Mijn familie verbannen om helemaal in die gabbercultuur te gaan. Wordt het mainstream. Blop. Zo ging dat in die tijd. Jorda 303, Technohead en I Wanna Be a Hippie. Becky G komt eraan. Shower, eerst James Hype 302. Dit is Be Mine.

0: doet het altijd goed in het nummer. Becky G, Shower, terug te vinden in de Slam Summer 500 op 300.
1: De Slam Summer 500.
0: En dan moet je nagaan, hè. Dit was nog maar 1 jaar na haar Sweet 16. Ze was 17 toen ze wereldwijd doorbrak. Ontdekt door Dr. Luke, de omstreden Dr. Luke in de platenindustrie. Toen ze 17 jaar was, door haar te plukken van YouTube en uiteindelijk meteen een platencontract aan te bieden. Mooi man. Zo meteen in de Slam Summer 500, door jou gekozen. Jonas Blue, Jack Jack en Rise horen we zo meteen op 299. En zo meteen op nummer 300, waar we zijn aangekomen, hoor je een track die gaat over een guy die dacht dat hij met een chatbot aan het praten was. Anna, maar bleek een echte vrouw te zijn. Ja, tegenwoordig in een AI-tijd is het bijna weer andersom. Maar dat gebeurde. Boten Anna Base Hunter, daar gaat die track over. Hoor je zo meteen in de Slam Summer 500. Blijf erbij.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag

0: Jasper Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op Rabobank.

0: Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: En je weeronline weerbericht is een zonnige dag met een graad of in het noorden 20. In de rest van het land 26 graden. Vannacht koelt het weer flink af tot een graad of 7. Afgelopen nacht heeft het op sommige plekken zelfs gevroren. Onder nul, bizar. Morgen wordt het een stuk warmer, dan zelfs kans op 33 graden. Lekker. Eens even kijken. Dan door met... even kijken, ik klikte wat weg. Ja, daar zit hij. Toch weer terugkomen van vakantie. Al die knopjes weer vinden. Soms ingewikkeld. Eén vertraging die opvalt. A7 Groningen, Heerenveen. Tussen Hoogkerk en Leek. Ongeluk gebeurt daar. 10 minuten extra.
1: Get on the floor. Hoppa.
2: Summer 500.
3: Thomas van Empelen.
0: Hij dacht dat hij aan het chatten was met een bot. En ook niet met een boot. Maar bleek een echte vrouw te zijn. Een boten Anna Beeshunter op nummer 300.

0: Zakken doet hij in deze editie van de Slam Summer 500. Luna Bailando zakt 242 plekken.
1: Boost. Met de Slam
2: Summer 500.
0: Naar 298. Dat betekent zometeen 297. Kom ik zo meteen op. Maar ja, de zangeres van Luna, het klinkt allemaal heel internationaal. Maar dat is Marie-José van der Krok. En ik hoor je denken, dat klinkt als een hele chique vrouw, Marie-José. Nou, ze is geboren in IJmuiden, dus dat valt allemaal wel mee. Stond hebben deze track 8 weken op nummer 1 in Duitsland. Dat zijn veel gratis vakanties daar geweest, denk ik dan zo. Hey, van een zakker naar een stijger, 43 plekken erbij voor Asif Afidan, One Day, The Reckoning Song. En ik hoor je denken, wauw, wat een hit. Dat is inderdaad een fantastische zomerhit. Heeft Asif Afidan mooi gedaan. Nou, hij vindt het zelf een ongelofelijke kutplaat. Hij vindt het echt verschrikkelijk. Hij haat hem. Hij had juist origineel heel kaal en intiem gemaakt, deze singer-songwriter uit Jeruzalem. En veel mensen denken trouwens ook dat het een vrouw is, maar het is een man. En uiteindelijk DJ Wankel Mood maakte een remix ervan en die is wereldwijd over de toonbanken gegaan. En daar was Asif Afidan, behalve de bankrekening, eigenlijk helemaal niet blij mee. Hij hoort hem zelf het liefst niet. De kans is klein dat hij hem zelf hoort. En hij woont namelijk in Israël, dus dat scheelt een hoop. Asif Afidan, One Day, The Reckoning Song van een wereldzomerplaat, vinden we terug in de lijst op 297.

0: 500 lekkerste zomerhits.
1: Dit is de Slam Summer 500.

Summer Love, Justin Timberlake bij Slam. En de zomer zit ook vol met liefde. Heeft te maken met onze hormoonhuishouding. Namelijk ons lichaam werkt beter met pheromonen, testosteron als de zon schijnt. En laten we eerlijk zijn, dat doet hij de afgelopen weken, maanden. Justin Timberlake en Summer Love. Te vinden in de Slam Summer 500. Bedankt aan jouw stem op 296. En één liefde zal Justin Timberlake op een lager pitje hebben gezet. Namelijk de drank. In 2024 werd hij opgepakt in de zomer. Omdat hij dronken achter het stuur zat. Uiteindelijk heeft hij zijn rijbewijs moeten inleveren. En die beelden van zijn arrestatie die lekte uit dit jaar op de social media. Dus Justin Timberlake zal rustig gaan doen met de drank. Een soort van house arrest na het innemen van zijn rijbewijs. 295 brengt ons bij deze. Sophie Tucker, Gorgon City, house arrest.

0: You bij Slam. En een nieuwe versie was ook wel nodig, want dit is het origineel namelijk. Luister even mee. Het is wel redelijk gedateerd. Freeze en I Owe You. Uit de 80's. Is om te zeggen dat Oliver Heldens het wiel opnieuw uit heeft gevonden. Nee, is het een goede versie? Jazeker, die hij uit heeft gebracht. Staat nu nog niet in de Slam Summer 500, maar wie weet de volgende editie volgend jaar. Zometeen knallen we verder met zomerhits op je radio. Blue Cantrell Breed komt eraan en ook Dario G. Sunshine is onderweg.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
5: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
6: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
10: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
17: It's funny, because it's true.
16: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het boerenprotest op de N35 bij Nijverdal is voorbij. Tegen 1 uur werd de blokkade op de weg opgeheven en reden de trekkers weg. De actie begon rond 10:30 vanochtend. Door de blokkade konden auto's er niet langs, alleen een ambulance werd doorgelaten. De boeren zijn woest over het stikstofbeleid van het kabinet. In Engelen bij Den Bosch is een centrale plek aangewezen waar tegenstanders van een AZC spandoeken kunnen ophangen. Dat mag alleen bij de mogelijke opvanglocatie zelf. Eerder werden in Engelen en Bokhoven huizen beklad van bewoners van wie gedacht werd dat ze voor de opvang zijn. Daar zijn nu 2 mensen voor opgepakt. Op de luchthaven van Catania op Sicilië zitten duizenden toeristen vast. Door uitbarstingen van de vulkaan de Etna ligt vrijwel het hele vliegverkeer stil. Vanmorgen vertrokken maar 1 toestel. De Etna spuugt al dagenlang asregens uit en daardoor kunnen piloten niet navigeren. En atlete Femke Broeders-Bol heeft voor het eerst de 800 meter gelopen op een EK en dat ging helemaal goed. In Engeland plaatsten ze zich soepeltjes voor de halve finales. Femke Broeders-Bol won tot nu toe grote prijzen op de 400 meter horde, maar dit jaar is ze overgestapt. Het weer van Weer Online. Veel zon en van noord naar zuid wordt het 21 tot 27 graden. Ook morgen een stralende dag en op sommige plekken tropisch heet. En dit was het nieuws op Slam.
1: Tropical en ook morgen met de Slam Summer 500 op je radio. Eerst even kijken naar de wegen voordat we verder gaan met onder andere Blue Cantrell Breed en ook The Weeknd zometeen. Eén vertraging die opvalt, dat is de grenscontrole op de A12 richting Duitsland natuurlijk dan. Dat is 13 minuten daar.
2: Ah, oh, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, pof jij even?
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
5: Streekt. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: 500 lekkerste

0: neem Slam met je mee deze zomer. Slam luister je overal. Via DAB Plus, Smart Speaker en de Slam App. Summer 500.
1: 293.

0: Dit zijn ze, de grootste zomerhits van de afgelopen paar decennia. Dario G en Sunshine hier bij Slut.
1: Summer 500.
0: Geëindigd op 293. Ik was wel benieuwd eigenlijk. Wat is jouw mooiste zomervakantieherinnering ever? Misschien heb je die deze zomervakantie wel gemaakt. Ben je met het gezin geweest op een plek die je nog nooit zo mooi hebt kunnen zien. Ergens in de bergen, misschien een hike gedaan die je anders nooit had gedaan, die mega gevaarlijk was, maar je hebt het overleefd. In de Dolomieten geweest of misschien toch een jeugdherinnering. Ik weet het nog wel, de mooiste zomervakantie voor mij. Ik was altijd heel verlegen toen ik jong was. En de eerste zomervakantie, dat ik met mijn ouders naar Zuid-Frankrijk toe ging, toen heb ik daar een meisje, Kim, ik weet niet of je luistert, Kim, gezoend in een speeltoestel. De allereerste zoen. Al mijn vrienden hadden al gezoend en dat moest bij mij nog gaan gebeuren. En dat ging goed en het lukte en het was dan heel organisch en het voelde goed. En dat was mijn mooiste zomervakantieherinnering. Ja, en daarna nog, daar gaan we niet over de radio, op de radio over praten. Maar goed, dat was de eerste keer dat het gebeurde. Dat was mooi dat ze op vakantie eindelijk lukte bij mij. Wat is jouw mooiste zomervakantieherinnering? Laat het weten in de Slam WhatsApp. Ik ben benieuwd. Het mag echt van alles zijn, hè? Wat ik zei, van hiken tot je eerste seizoen, tot aan je ontmaagding of een auto de prak inrijden van je vriend of zo. Maakt mij wat uit. Laat het weten in de app van Slam. Paquito zo meteen. Eerst The Weeknd. Can't Feel My Face. Geëindigd op 292.

0: boost your summer.
1: Met de Slam Summer 500.
0: 290.
2: Aye.

0: Despacito, 290 in de Slam Summer 500. Louis Fonsi en Daddy Yankee samen.
1: Thomas van Empelen.
0: Met zometeen nog het werk van Rio. Shine On komt eraan. Eerst even naar het antwoord op de vraag. Veel berichten binnengekregen namelijk. Wat is jouw hoogtepunt van de zomers in je leven? Wat ga je nooit meer vergeten? Wat vond je epic? Wat vind je een sterk verhaal op een verjaardag? Met welke zomer ben je zo blij geweest in je leven? Ik zei het al, de eerste keer zoenen op een camping in Italië. Kevin die liet het volgende weten. 2 jaar geleden bij een familieweekend Centerparks mijn vriendin ten huwelijk gevraagd in de zomer. Niet de mooiste plaats, maar ze zei ja, ik ga het nooit vergeten. Irene uit Harderwijk stuurt het volgende bericht. Verstoppertje spelen op de camping in Italië rond het jaar 2000. En dan op mogen blijven tot 1 uur of 11. Magisch. Yves, deze zomer eindelijk op mezelf gaan wonen in Wageningen. Ouders hebben niks meer te zeggen over de inhoud van de koelkast. Lekker Yves. En René die heeft een mooi verhaal. Nam de telefoon niet op helaas. Snap het ergens misschien ook wel, maar goed. René die liet weten deze zomer op Down the Rabbit Hole een trio gehad achter de stage. Het was magisch. Een goed verhaal. Slam met de Summer 500. Lachje van deze Rio Shine On. Geëindigd op 289.

0: dansproject. Onder andere van Janou uit Duitsland, Rio en Shinan. Vooral succesvol geweest in Nederland trouwens, deze formatie. Van onze oudste buren, 289, Rio Shinan in de Slam Summer 500. Met zometeen Paro Verkuva. En ook Topic met Sorry Papi staat al in de Slam Summer 500.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Alle verf super voordelig.
11: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
0: 2:30, weer online weerbericht voor je. Het is vandaag een zonnige dag. Een graadje frisser dan gisteren. En vanavond koelt het weer flink af. En morgen dan wordt het echt weer tropisch. Met op sommige plekken zelfs 33 graden. In Utrecht bijvoorbeeld 30 graden morgen met veel zon. Zometeen voor je Paro Verkuva, Wicked Games en ook House of Pain in de Slam Summer 500. Eerst even kijken naar de wegen. En weinig aan de hand. A1, A12 en de A37. Daar grenscontrole. Voor de rest op de snelwegen lekker doorrijden.
15: Get on the floor.
16: Summer 500.
17: Thomas van Empelen.
0: Paro Verkuva, zometeen Anna Naklap, Wicked Games op 287. Eerst Topic.

word dus de leuker ik dit nummer ga vinden. House of Pain, Jump Around, geëindigd in de Slam Summer 500 op 286. Het was een hete zomer in 1992 toen deze track uitkwam. Het is ook mijn geboortejaar, weet je ook meteen hoe oud ik ben trouwens. En opnieuw zo'n groep, het waren van origine Ieren, maar in Amerika opgegroeid. En daar elkaar ontmoet op de middelbare school. Ik vond het mooi dat mensen daar toch zinnigere dingen deden dan dat ik dat deed. Met figgy stoken, met handvaardigheid en zo. Ik heb nooit ergens ene reet uitgevoerd eigenlijk. En daarom werk ik nu bij de radio, denk ik. Wish the MC, zometeen Beast and Honey, Show Me Love. Wat een heerlijke, lekkere zomerplaat, 284. Eerst, ja, ik vind radio wat harder. Je hebt hem aanstaan sowieso. Misschien ben je aan het douchen op dit moment. Zit je op kantoor, ergens in een vrachtwagen of ben je op vakantie. Zit je te luisteren aan het strand van Spanje. Ik weet dat die buurman naast je op het strand zit ook mee te luisteren tegen zijn wil in. Maar deze track wil je laten horen. Dit is zo goed. Ivan Goe en In My Mind in de Slam Summer 500 geëindigd op 285. Thanks for your step.

Wisdom C, Beast and Honey en Show Me Love. Natuurlijk geëindigd in de Slam Summer 500. Meer dan terecht ook. Onder andere met dank aan de stem van Marit, die over deze track schreef bij haar stemlijstje. Zo vaak afgespeeld dat mijn vriendinnen hem niet meer kunnen horen. Zet deze in de lijst, uitroepteken. Nou, dat is gebeurd. Dus zo meteen Paul Elstak nog Love You More in de Slam Summer 500. Eerst even een trackje wat vroeger tijdens de zomervakanties op mijn iPod stond. Ik vind het zo goed. Tippie voor de lijst van volgend jaar.

even de favoriete zomerhit van de iPod van vroeger. Mac, Leo Sayer en Thunder in My Heart Again bij Slam. Zometeen de Grand Slam nog. Dat is van Clooney natuurlijk met Prospa samen. Good Girl. Eerst verder met de Slam Summer 500. Dit is ook goed. Radio Hard voor 283. Happy Hardcore, maar dan heel goed gedaan. Dit je Pai Elstak. Dit is Love You More natuurlijk.

0: Like Grand Slam deze week. Clooney, Prospa en Good Girl. Hoor je ook tijdens de Slam Summer 500. Zometeen gaan we verder met alleen maar zomerhits op je radio. Wat dacht je van deze drie? Slam. Coming up. Onder andere Alex Codino zometeen. Celine Dion, Sebastian Ingrosso komt eraan. En ook de Black Eyed Peas. In de Slam Summer 500. Slam.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Haarlem staan een vader en moeder voor de rechter die hun zoon van 15 pushten om de criminaliteit in te gaan. Hij lichtte online mensen op. Van het geld leidden ze een luxe leven met dure spullen, vakanties en een nieuwe auto. Tegen de vader is ruim een jaar cel geëist, tegen de moeder een werkstraf. Het chronische gehucht Noordpolderzijl wordt overspoeld met zogenaamde eclipstoeristen, meldt RTV Noord. De Rijksuniversiteit Groningen heeft daar een plek ingericht om morgen naar de zonsverduistering te kijken. Maar het dorp kan dat helemaal niet aan, want er is bijvoorbeeld maar één toegangsweg. Ga naar Lauwersoog, is het advies. De man van 37, die afgelopen weekend overleed op een festival in België, kwam waarschijnlijk om door een koolmonoxidevergiftiging, denkt de politie. Volgens omstanders had hij het koud en om op te warmen stak hij in zijn tent de barbecue aan. En de NS waarschuwt mensen die het goedkope dalurenabonnement voor de zomer hebben afgesloten, dat de prijs binnenkort omhoog gaat. Het abonnement kostte tijdelijk €49 per maand, maar als mensen door laten lopen wordt het €128. Honderdduizenden mensen hebben van de aanbieding gebruik gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken zon, maar in het noorden ook wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 26 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en wordt het opnieuw tropisch warm. En dit was het nieuws op Slam.
8: Nou, dat was nog een gezeik om van dat NS-abonnement af te komen trouwens. Die €50 en onbeperkt te kunnen reizen in het weekend en de daluren van de NS, die zomeractie. Want als je namelijk dat abonnement had afgesloten, je kan niet binnen die maand, kan je opzeggen. Dat kan pas na een maand. Maar ja, na een maand werd het wel verlengd. Nou, wat is het, €160, €130 per maand. Dus uiteindelijk gewoon bellen met de NS. Dat is echt het snelste wat je kan doen. Bellen is sneller. Dan even kijken naar de wegen. Als je dan toch niet de trein pakt, waar sta je vast? A29, Rotterdam, Bergen-op-Zoom voor Willemstad. 11 minuten. A29, Bergen-op-Zoom, Rotterdam voor de Heijenoordtunnel. Te hoog voertuig. Even de slagbomen naar beneden. 18 minuten extra. En de A76, Geleen-Keulen voor de grens met Duitsland. Daar is de grenscontrole een minuut of 11. Zo meteen meer zomerhits. Alex Codino en Omi komen eraan.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500. Slam. Thomas van Empelen.
8: Met zometeen de zangeres die het meeste ooit heeft verdiend aan toeren, muzikaal gezien. Die zangeres hoor je zometeen ook. Alex Codino, eerst Omi en cheerleader. 282.

Zomer op je radio. Alex Codina hoorde je Crystal Waters en Destination Calabria. Op 281 in de Slam Summer 500. De 500 grootste zomertunes door jou gekozen. Meelezen met de lijst of even checken. Joh, ik wil die ene track nog graag een keer in mijn eigen lijstje zetten. Dat kan. Slam.nl, daar vind je de hele top 500. Met zometeen de Black Eyed Peas. Let's get it started. En eerst de dame die het meeste van alle zangeressen bij elkaar ooit heeft verdiend aan optreden, toeren. Namelijk 1 miljard dollar. En ik hoor je denken, zal het dan Taylor Swift zijn? Zal het Beyoncé zijn? Het antwoord is nee. Een andere dame, namelijk Celine Dion. Heeft tot nu toe, dat gaat wel een keer veranderen, maar het meest verdiend met optreden. Goed, ze gaat weer optreden in Parijs. Dat geld zal niet weg zijn op de bankrekening, maar wel leuk dat ze weer doet. Celine Dion, Sebastian Ingrosso, A New Day, geëindigd op 280.

0: En running, running.
1: De 500 lekkerste zomerhits. De Slam.
2: Summer 500. 278.

0: Ah, ik heb niet beloofd dat het allemaal rustige nummertjes zouden zijn in de Slam Summer 500. Gelukkig ook niet, Tujamo.
1: Met de Slam Summer 500.
0: Ja, het origineel is eigenlijk van de Bingo Players uit 2010. When I Dip. Uitgebracht onder spinning. En daar konden toen Tujamo ook gewoon lekker mee verder onder spinning. Drop Dead Low geëindigd. Zeker niet laag op 278 in de Slam Summer 500. En die Tujamo heb je nog eens live kunnen gaan kunnen zien. In Club Index, net over de grens bij Twente. We hebben nog wel reclames op Slam van uitgezonden Club Index. En daar stond hij in 2006 lekker op te treden. Won daar een talentenjacht. En uiteindelijk is zijn toekomst daar begonnen. De grootste zomerhits op je radio met zometeen. Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj en Bang Bang. En eerst een hele rustige zomerplaat. Maar prachtig. Even wegzweven. Met Planet Funk, Chase the Sun, 277.

Marco laat weten in de Slam app. Heel simpel. Mooi. Ja, dat is het ook. Planet Funk, Chase the Sun, geëindigd op 277 in de Slam Summer 500. En dan drie vrouwen met een ego op één plaat. Gaat dat goed? Het antwoord is... niet helemaal. Nee. Jessie J, Ariana Grande en Nicki Minaj op één plaat. Bang Bang vinden we terug in de Slam Summer 500 op 276. Maar wat is er gebeurd? Het nummer was eigenlijk voor Ariana Grande. Alleen zij was niet helemaal tevreden over haar versie. Via de platenlabel ging het naar Jessie J. Die ging zingen. Die was helemaal van, oh, wat een super nummer. En toen dacht de platenmaatschappij weer van, ja, we moeten eigenlijk ook even Nicki Minaj vragen op de plaat. Zonder dat Jessie J dat weer wist. En uiteindelijk hebben ze op Twitter nog allemaal ruzie met elkaar gehad. Van, jij wilde per se op de plaat. Nee, het label heeft me gevraagd. Ik ben ervoor betaald. Zo gingen ze tegen elkaar op Twitter nog helemaal los. Uiteindelijk heeft Jessie J nog een soort van haar excuses aangeboden vanwege de fallout. Nou ja, drie vrouwen met een ego. Wel een hele goede zomerplaat geworden. Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj. Dit is Bang Bang op 276.

0: blijft er altijd een discutabele tekst, laten we eerlijk zijn. Bang bang, oftewel nou, boom boom of iets wat loskomt. En dan Seat on my car, wat gezongen wordt. Oké. Jesse J, Armin Kwande en Nicki Minaj en Bang Bang in de Slam Summer 500. Met zometeen ja, misschien wel een van de betere zomerplaten wel. Ik vind hem eigenlijk te laag staan. De eerste toon die gaat als volgt. Nog één keer. Herken je hem al? Je hoort hem zometeen helemaal.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag. 24 uur lang. De beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon. Ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe!
7: Geeft ruimte. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
12: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Nieuw bij Ziggo, altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Onder andere Sander, goed geraden inderdaad. Zometeen hoor je de bongo song van Savri Duo. Ja, die precies, ja. Eerst even kijken naar het Weer Online weerbericht. Op de meeste plekken is het zonnig in het noorden, hier en daar wat bewolking. Temperatuur op de meeste plekken zo'n 24 graden. En morgen dan kan het zelfs over de 30 graden worden. Het wordt opnieuw tropisch warm, vooral in het zuiden en oosten. En voor de rest blijft het zonnig en droog. Nu nog even deze weken. Vanaf dit weekend wordt het regenachtig en kouder. En dan kijken naar de wegen. Geen middagspits, want vacaciones. Toch wel een top 3 vertragingen voor je. A12 Oude Rijn richting Lunetten. Voor Lunetten over de Hoofdrijbaan vanaf de Galenkopperbrug 10 minuten. A12 grenscontrole 10 minuten. En de A29 berg op Zoom richting Rotterdam. Voor Oud-Beijerland daar aansluiten in een kwartier extra.
4: Get on the floor!
5: Summer 500. Thomas van Empelen.
3: De grootste zomer is opgetrommeld voor je. Fast and the People zometeen Pumped Up Kicks. Het gaat over school shooting. Grimmig. 274 zo. Eerst, daar is die trommel. Savri Duo. Play the Life, de Bongo Song. Op 275.

0: In Amerika wordt dit nummer eigenlijk op geen enkele radiozender meer gedraaid, omdat daar ook echt heel veel school shootings zijn. Daar gaat het nummer over. Faster the People en Pumped Up Kicks met Slam.
1: De 500 lekkerste zomerhits.
2: Summer 500.
0: Gemaakt door een guy, Mark Foster. Faster the People dus ook. Hij werkte vooral voor een reclamebureau om jingles te maken van die geluidjes, van die reclames, weet je wel, die je bij ons ook hoort op Half en op Heel. Allemaal la la la la, drink sportwater, la la la la la. Dat soort dingetjes maakte hij. En op een gegeven moment dacht hij, ja, hey, ik zat op de fiets. Hij had een leuk riedeltje in zijn hoofd en dacht, pam, pam, pam, en zo geschieden. Van jingles maken voor grote bedrijven naar uiteindelijk een muzikale carrière. Nog even leuk om te weten, voor het navertellen mocht je ergens een keer op een festival staan en denken, ja, ik weet waar dit nummer over gaat. Nou, dat is een school shooting. De titel, Pumped Up Kicks. Kicks, dat zijn sneakers. En Pumped, dat is, gaat dan over de Reebok. De Reebok Pumped. Dat is dan weer een schoen. Het gaat over dure schoenen voor kinderen. Uiteindelijk heeft hij zelf ook wel gezegd dat het nummer eigenlijk misschien een beetje te ver gaat over die school shooting. Dus, maar hij heeft het wel zo gelaten. Hey, dan de volgende track. We hadden net al Calabria. Destination Calabria. En daar was Nathan Dan nogal fan van. Vanaf zijn 15e zat die track altijd in al zijn sets. Dus mol moest hij op een gegeven moment ook wel een keer een zijn versie daarvan maken. Het clearwerk duurde jaren van de sample voordat hij die mocht gebruiken. Terwijl het nummer zelf klaar was in 2 uur via Zoom. Nathan Dan, 21 Reasons, terug te vinden in de Slam. Summer 500.

plaat 272 in de Slam Summer 500. Avicii en You Make Me. Hey, de volgende titel, Bootylicious. Die vond de manager van Destiny's Child nogal ingewikkeld. Misschien ook omdat het de pa was, de manager van Destiny's Child, van Beyoncé. En Beyoncé had de titel Bootylicious bedacht waarom ze was een paar kilo aangekomen. Ze kreeg er nog wat klachten over. Van, hey, wat zie ik daar gebeuren? Toen dacht ze, fuck jullie allemaal. Bootylicious, Destiny's Child, zomerhit. Geëindigd op 271.

0: In 2012 maakten ze bekend dat ze uit elkaar gingen. 2013 was de laatste show. Tenminste, voor toen van de Swedish House Mafia. Ze zouden allemaal solo verder gaan, maar ja, bleven wel kriebelen. Bijvoorbeeld ook deze samenwerking. Axwell en Grosso en The Sun is Shining. Met Slam.
1: De Slam Summer 500.
0: Op 270, langzaam richting de helft van de lijst. De 250 komt in zicht. Dit was 270. Hey, en dan nu een track en eigenlijk een hele illegale gozer, Snow. Dit wist ik zelf ook helemaal niet. Ik heb dit vanmorgen even opgezocht. Wat bleek? Het volgende nummer heeft hij dus geschreven in de gevangenis. Hij was opgepakt vanwege een steekpartij. Werd toen vrijgesproken van een poging tot moord. Maar uiteindelijk moest hij toch nog, nadat hij de track had opgenomen en geschreven in de gevangenis. Hij kwam dus thuis te zitten. Die plaat werd afgemixt. Toen moest hij alsnog de gevangenis in. Het is dus gebeurd dat deze Snow de videoclip van zijn plaat op MTV heeft moeten zien in de gevangenis toen het een wereldhit werd. Goed, toen hij uit de bak kwam had hij in ieder geval genoeg geld om een leuk huisje te kopen. Snow Informer geëindigd in de Slam Summer 500 op 269. Informer, you know, say that I'm a snow, me, I go blam. I like you, boom, boom, bam. Take the man that says

0: Morgen weer tropisch in Nederland. Dan is Aliki Bam Bam Da. Ook wel heel lekker trouwens. Snow Informer bij Slam. Ik zei het al, hij zat dus vast in de gevangenis. Toen dit een grote wereldwijde hit werd, dan weet je één ding zeker. Dan kan je wel gewoon een zeepje laten vallen onder de douches. Dan word je niet genaaid, want je bent wereldberoemd. Zometeen in de Slam Summer 500. Gegarandeerd sowieso deze drie. Slam coming up. Ah, ken je dit nog? Not Fair. Nicholas D komt eraan. Sarah Larsson. En een beetje Eva Max op de zender. Meer zomer komt eraan. Slam.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
2: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
6: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Op Schiphol is een man opgepakt voor de crash van een auto vol explosieven in een flat in Amsterdam 2 weken geleden. De hele flat moest toen worden ontruimd. De auto was op de vlucht naar een plofkraak in het zuiden van Duitsland. De politie is nog altijd op zoek naar 2 anderen die erin zaten. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 224. Dat zijn er 2 keer zoveel als gisteravond. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog veel mensen onder het puin liggen. De president heeft een noodtoestand uitgeroepen. De man uit Best die zieke puppy's verkocht met een vervalst hondenpaspoort is veroordeeld tot een werkstraf. De straf is hoger dan geëist, onder meer omdat de rechtbank zwaar tilt aan het dierenleed. 5 puppy's gingen al snel dood. De man viel door de mand na een undercoveractie van dierenactivisten. En een pontje over de IJssel bij Zwolle is gestopt. Niet door het lage water, maar door diefstal, meldt RTV Oost. Er werden lieren gestolen die de pontons omhoog hezen, zodat ze niet op de bodem terechtkwamen. En juist door die hijsinstallatie kon het pontje ook bij laag water blijven varen. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken zon, maar in het noorden ook wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 26 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en wordt het opnieuw tropisch warm. En dit was het nieuws op Slam.
7: Oscar, thanks. Dan is het 4 uur geweest. De situatie op de weg. 3 langste vertragingen van Flitsmeister. Eerst op de A2 Eindhoven, Maastricht-Noord. Voor knooppunt De Hoog, daar 32 minuten. De A15, de Gorkum, Ridderkerk. Tussen Sliedrecht-Oost en Sliedrecht-West, daar 14. En de A50, Os-Arnhem, tussen Ewijk en Valburg. Een ongeluk gebeurt een half uurtje extra. Meer zomer komt eraan met Infernal zometeen. From Paris to Berlin, ken je die nog? Zerwa Larsen en ook Eva Max komt eraan.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
5: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500. Thomas van Empelen.
7: Van Parijs naar Berlijn, zometeen met de Infernal zomerhit komt eraan. Eerst Hyper Techno Meets Dance. Nick

0: Cars to Berlin bij Slap. Ik weet niet hoe bij jou is, ik ben nu 33, ik word langzaam een oude lul. Ik begin ook al grijze haar in mijn baard te krijgen en zo. En soms kan ik dan echt verlangen naar vroeger. Infernal bijvoorbeeld, trouwens ook voor administratie 276. Slam Summer 500, doet me dan echt denken aan die fijne zeerwoudstijd.
1: Thomas van Empelen.
0: En ik zat net te denken, een beetje naar buiten te staren hier zo in deze de betondorp waar wij zitten met de Slam Studio. En ik zat te denken, al die zeerwoos, wat zou ik er graag weer een keer een paar dagen daar terug willen? En toen zat ik bij mezelf ook te denken, nee, dat wil ik helemaal niet terug naar de zeerwoos. Dat je op de camping zit, je laptop mee hebt en dan toch op de wifi wilt, maar dan per uur 5 euro moet betalen tijdens je zomervakantie om op de wifi te mogen van de camping. En als je een sms'je naar je vriendin wilde sturen, dan moest je echt oppassen dat je dan met T9 en alle kutafkortingen die je had met een sms'je, dat je dan niet 2 sms'jes stuurde, dan was dat meteen 50 cent in plaats van 25 cent. Het waren gierige tijden, maar voor telefoonmaatschappijen wel echt gouden tijden als je bedenkt hoeveel geld zij aan ons hebben verdiend. Prima dat we nu zitten. Gewoon gratis appen met elkaar. Lekker. Zometeen op je radio. Ook gratis Jonas Blue, JP Cooper. Perfect Strangers in de Slam Summer 500. Op 265. Eerst de zonnestraal Zerwa Larsen. En het mooie Scandinavië Zerwa Larsen. Midnight Sun geëindigd op 266 in de Summer 500.

0: De Slam Summer 500 en Perfect Strangers.
1: Summer 500.
0: 265 in de lijst te vinden met JP Cooper samen met Jonas Blue. En op zich snap ik wel dat je je naam, artiestennaam, hebt gekozen, Jonas Blue. Want eigenlijk heet hij namelijk Guy Robin. Klinkt nogal generiek toch voor een guy uit de UK. Sowieso Hey Guy. En dat is dus ook zijn naam. Vind ik prachtig en ingewikkeld tegelijkertijd. En boy, Jonas, dat vond hij lekker Scandinavisch klinken. Daar komt heel veel goede muziek vandaan. En dat dacht hij, hey, dat is vet. En blue, waarom die kleur? Dat weet hij zelf ook eigenlijk nog steeds niet. Namelijk zijn lievelingskleur is eigenlijk oranje. Hoor je ook nooit van iemand dat dan iemands lievelingskleur oranje is. Toch even eerlijk. Slam Summer 500 op je radio. Tot en met vanavond 6 uur. De grootste zomerhits op je radio. En dat vanaf 7 uur 's ochtends. Alleen bij Slam. De meeste zomerhits op je radio. Dus ook morgen gewoon weer. Eva Max komt eraan. Eerst Molleco. Sing It Back. Geëindigd op de lijst. Op 264.

0: is de Slam. Summer 500. Boost your summer.
1: 263.

0: track die uitkwam op een hele bijzondere datum, namelijk 12 maart 2020. Weet je nog wat er gebeurde? Nou, onder andere dit, alles moest dicht.
1: Bij eventueel koorts en mijt sociale contacten in afwachting van de ontwikkeling van het ziektebeeld. Wel pas met de huisarts als uw klachten verergeren.
0: Ja, zo ging dat dan wel even door ook. Maar in ieder geval dus geen 100 mensen meer bij elkaar en werk thuis als het kan. En daarna werd het alleen maar erger. Maar goed, dat hebben we gehad. Eva Max, ja, ongelukkig uitgebracht het nummer. Maar nog steeds wel een gigantische empowering song. Kings and Queens by Slim. En je zou denken bij dit nummer, dit is zo geschreven. En ze heeft er echt 1,5 jaar over gedaan. En misschien wel 20 verschillende schrijfsessies. Omdat het iedere keer echt perfect moest zijn. En snel meteen, Dubs Tsunami komt eraan. Rehab en ook Culture Beat Mr. Veen in de Slam. Nummer 500.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
10: Esso. Omdat elke rit telt.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien
14: uit.
13: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Hey, ben je er weer?
20: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
19: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
20: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
19: Ja, lekker. Je
21: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
22: Strikt. Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
23: Oh, weer een muis.
22: En samen spelen.
23: Kom maar. Ja. Au.
22: En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
22: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
24: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1
0: 1 euro per dag. Dus woehoe,
1: naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: 4:30 weer online weerbericht voor je. Het is vandaag wat frisser dan gisteren. Maar morgen maken we dat helemaal goed. Veel zon. En op aardig wat plekken, ook in Utrecht, 30 of meer graden. Oftewel tropisch. En dan vanaf volgende week maandag draait het hele weerbeeld om. En wordt het regenachtig en 23 graden. Maar nog steeds niet koud. Dan even kijken naar de wegen. 5 langste vertragingen krijg je van me. We beginnen met de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken gaat het 16 minuten niet helemaal voort. Dan de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor de Hocht. Ongeluk gebeurt 35 minuten. Ook een ongeluk op de A15 Gorinchem-Ridderkerk. Voor Ridderkerk-Zuid is dat 24 minuten. A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel een kwartier. En de A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en de Takietisbrug. Daar 23 minuten extra.
11: Get on the floor! Weppa!
25: Summer 500.
26: Thomas van Empelen.
6: Zometeen volgens Time Magazine het slechtste nummer van 2014. Die komt eraan. Eerst Dubs en Tsunami. Slam. Vinden we terug in de Slam Summer 500 op 262.

0: Magic en Root bij Slam. En zonder Root te zijn. Time, dat magazine wat ook ieder jaar dan de Person of the Year bekend maakt. De belangrijkste persoon van dat jaar. En die hebben ooit in 2014 verteld dat Root het slechtste nummer van dat jaar zou zijn. En op zich, bijzonder genoeg, ging het ook nog eens een keer diamanten in Amerika qua scoren. Dus er was weinig aan de hand.
1: Thomas van Empelen.
0: Maar toch, volgens Time Magazine het slechtste nummer van 2014. Dat hoorde je in de Slam Summer 500. Magic and Root op een toch mooie plek. 261 in de Slam Summer 500. Het is komkommertijd. Weet je waarom het komkommertijd heet? Nou, omdat er geen reet gebeurt in het land. Ja, klopt. Maar ook vooral omdat de komkommers dus gerooid worden. En ook de augurken waarmee dus ook komkommers... Nee, augurken worden gemaakt. Komkommers. Adam. In ieder geval, lang verhaal kort. Er gebeuren veel rare dingen. Mensen gaan zich vervelen. Doen rare shit. Zo was er bijvoorbeeld eerder deze zomer al in België het WK meeuw schreeuwen. Ik kan dat niet. In Frankrijk zijn ze nog even wat verder gegaan. Daar hebben ze namelijk een wedstrijd gehouden. Komt-ie. In het varkens nadoen. Het varkenspiepen schreeuwen. Zo klinkt dat als volwassen mannen en vrouwen varkens nadoen. Komt-ie. Ja, het klinkt als een slachthuis. Maar... Dit zijn dus volwassen mensen die op het podium staan om varkens na te doen. Ja, dat zijn dat is wel een duidelijke teken dat vakanties voor sommige mensen net te duur zijn geworden. Dat 600 euro en een enkeltje naar, wat is het, Marsa Alam niet meer te betalen is. Zometeen populaire 90s zomerplaat Culture Beat. Mr. Veen komt eraan. Eerst een remake van een hele goede zomerplaat, namelijk Session Ecuador. Leuk detail trouwens van die plaat. Ecuador, die videoclip ooit. Die is nooit opgenomen in Ecuador. Dat was te duur. Ze gingen namelijk naar Lanzarote en Tenerife voor de videoclip.

0: Met dank aan de stem onder andere van Marlies, geëindigd op 259 in de Slam. Summer 500, Culture Beat uit 1993 en Mr. Veen.
1: Met de Slam.
2: Summer 500.
0: Ik denk dat er weinig nummers zo positief zijn als de volgende in de zomerlijst, de Slam Summer 500. En dat is ook niet heel gek, namelijk deze twee gasten die je maakte, maakten eerst reclamemuziek, onder andere jingles en reclameliedjes voor Honda en voor Home Depot in Amerika. Wat grappig, ze hebben elkaar ontdekt op Craigslist. Craigslist, dat kennen niet heel veel Nederlanders, maar dat is een soort van hele vage website waar je, stel voor, ik zou morgen twee paaldanseressen in de studio willen hebben, kan ik het daar vragen als ik in Amerika radio zou maken. Maar ook als ik ongeveer een, als ik een moord zou willen plegen, zou ik dan ook een hitman kunnen huren. Zo schimmig is Craigslist. En uiteindelijk hebben ze elkaar daar gevonden in 2008. En het mooie was, uiteindelijk dus reclamemuziek gemaakt. En toen dachten ze, ja, dit kunnen we volgens mij ook wel muzikaal gezien een beetje uitbuiten, deze positieve tunes. Ze gingen zitten en op een gegeven moment hadden ze de volgende track gemaakt. En dachten, weet je wat, we gaan het gewoon online zetten. En dat gebeurde in 2011, zonder enige promotie online gegooid. En toen brak het door, ik weet niet welke Sherpa er nou echt heel erg fan van was. Maar het brak door in Peru. En toen dacht de platenmaatschappij Capitol van, hey, hier kunnen we wel iets mee. En als je het hoort, snap je ook meteen waarom ze ook eerder al reclame muziek maakten. Ja, dat is gewoon super.

Ella, Ella, Kate Ryan hier bij Slam. In een Slam Summer 500, geëindigd op 257. Mooi verhaal over Kate Ryan. 2 jaar hiervoor deed ze mee aan het Songfestival. Voor België, waar ze vandaan komt. En toen heeft ze het voor elkaar gekregen. Echt maanden geoefend om de hele choreografie, oftewel de dansjes, te vergeten op het podium. En in Belgische dagbladen werd in 2006 groots geschreven of Kate Ryan toevallig niet het verkeer aan het regelen was op het podium. Daar bij het Songfestival in Athene. Ah, oh, arme schat. Ella, Ella, hoorde je zo meteen meer zomerhits. Sowieso bij Hielke Boersma. En ik heb nog even de Grand Slam voor je van Clooney. Nieuw.

0: on your move like that.
1: Clooney, Prosper en Good Girl, de Grand Slam deze week. Ja, heel Nederland heeft het erover. Iedereen maakt zich er klaar voor. 90%, namelijk zonsverduistering, Hielke Boersma.
2: Ja, de grootste van de eeuw wordt het, hè?
1: Echt waar?
2: Ja, de grootste zonsverduistering van de eeuw.
1: Dit zeggen ze toch altijd, iedere 10 jaar of 20 jaar gebeurt dit. Dan zeg, dit ga je nooit meer meemaken in je leven.
2: Nog groter wordt het nu, ja.
1: Ja, nog groter. En dat blijkt het nu 90% te zijn. Ja. Vorige week was ik op vakantie in Spanje. Ik moet er blijven zitten nog even een paar dagen.
2: Ja, dat is de beste plek, hè?
1: Dat is 100% inderdaad, ja.
2: Maar ik hoorde ze ook, het zijn dus een 500.000 mensen gaan die kant op. En ze hebben eindelijk een beetje die bosbranden onder controle. En nu zijn ze weer bang dat het toch weer op gaat laaien. Dat al die toeristen die kant op gaan. Dus laat ze nou een beetje met rust daar in Spanje.
1: Thuis. Het wordt volgend jaar nog een warmere zomer, begrijp ik. Met al die mensen die het vliegtuig
2: pakken. Nou, inderdaad.
1: Die brilletjes, dat is slim. Ik zag één ondernemer, een guy. Dan ben ik echt jaloers dat je dus zo erg de toekomst in kan kijken. Ja. Die al die brilletjes gaan bestellen een jaar geleden uit China. Die verkopen ze nu voor volgens mij €5. Ja. En dan van de opa die had dat gekocht voor al zijn kinderen. Ja. Die was €80 kwijt aan zo'n klein kutbrilletje. Ja. En die gast heeft gewoon nu 3 ton verdiend daarmee.
2: Echt iets wat ik Siebert van Linde ook zie doen, weet je wel.
1: Gewoon geld verdienen aan het niet blind laten worden van mensen.
2: Exact, ja.
1: Hey, zo meteen het vervolg van die gigantische Slam Summer 500. Met onder andere...
2: Swedish House Mafia, ga je nog tegenkomen. En de Backstreet Boys komen eraan.
1: De jongens van de Achterstraat.
2: Ja, zeker. Olala. Slam.
1: Coming up. Oh, deze. Lekker. Oh, ja. Wat goed. Yeah, we'll be alright. Robin Schulz ook en DJ Sean. Heel veel plezier met Hielke. Slam.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffieplats, 1+1 gratis. Unox soep in zak, ook 1+1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Fabrikant Axel van de bekende fietsmerken Babu, Batavus en Sparta is failliet. Na de fietshype in coronatijd kwam Axel in de problemen. Mensen die vragen hebben over de garantie op een fiets, die kunnen volgens de Consumentenbond het beste contact opnemen met de winkel waar ze hem hebben gekocht. De natuurbrand bij het Limburgse Venray is vandaag weer even opgeleid. De brandweer heeft al snel weer kunnen blussen. Door een nablussen is het treinverkeer door het gebied wel weer even stilgelegd. Tot 8 uur rijden er geen treinen, maar bussen tussen Venray en Kuik. Meerdere universiteiten nemen deze week maatregelen vanwege de verwachte hitte. In veel studentensteden is de introductieweek al begonnen, zoals in Groningen, Utrecht en Leiden. Er worden zonnebrand en flesjes water uitgedeeld en er worden extra schaduwplekken ingericht. En in het noorden van Frankrijk is een kerncentrale grotendeels stilgelegd door kwallen. Ze kwamen via een pomp in het koelsysteem van een kernreactor terecht. Daardoor wordt nu de helft minder stroom opgewekt. De veiligheid is nooit in het geding geweest, zegt het energiebedrijf. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken zon, maar in het noorden ook wat bewolking. De temperatuur ligt tussen de 19 en 26 graden. De komende dagen blijft het zonnig, droog en het wordt opnieuw tropisch warm. En dit was het nieuws op Slam.
2: Oscar, dankjewel. Het is 5:02. Weer Summer 500. Hier zometeen bij Slam. Onder andere Swedish House Mafia. Ook de Backstreet Boys. En dit is je verkeersupdate van Flitsmeister. Vertragingen op de A15 richting Ridderkerk. Tussen Sliedrecht West en Hendrik Ido Ambacht. Daar 34 minuten. A28 richting Amersfoort. Tussen Utrecht Science Park en Soesterberg. Daar 20. A50 richting Apeldoorn. Tussen Grijshoort en Schaarsbergen. 24. De A58 richting Tilburg. Tussen Prinsveel en Ulverhout. Daar 20. En de A59 richting Os. Tussen Waalwijk en Brug over het Afwateringskanaal. De vertraging daar is 18 minuten.
0: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze kruidduur en softluiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
14: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: 500 lekkerste

0: lekker die vitamine D knalt door je radio tijdens de Summer 500 hier bij Slam. Backstreet Boys, zometeen Everybody. En nu op 2.56, Swedish House Mafia.
1: Summer. 256.

Backstreet Boys en Everybody's Backstreet's Back mocht natuurlijk niet ontbreken in de Slam Summer 500. 2:55 in de lijst. Het is 11 minuten over 5. Goedemiddag, Hielke hier bij je. Ivo is erbij. Hey Hielke, de schijven gaan door het dak hier in de sportschool. Nog even lekker knallen in de sportschool. Einde van de werkdag. Hey, verstandig om vandaag nog even te gaan sporten. Ik denk dat het er de komende dagen niet van gaat worden. Morgen 30 graden. Ik zie donderdag 35 graden staan op sommige plekken. De vijfde hittegolf van het jaar komt op Nederland af. Ja, dan gaat sporten. Moet je niet aan beginnen dan. Hè? Je moet dan lekker het hoofd koel houden. Stop alvast die flessen met water alvast in de vriezer. Kun je die weer voor de ventilator zetten. En wat ook een hoop mensen doen, is, las ik vandaag, naar de bioscoop gaan tijdens een hittegolf. Best wel slim, toch? Altijd lekker airco gekoelde filmzalen. En er zijn ook een hoop goede films in de bioscoop. Alsof ze er alvast over na hebben gedacht. Toy Story natuurlijk. The Odyssey. Spider-Man. De bioscopen melden nu al dat het druk wordt in de zalen. Dus dan weet je dat alvast. Reserveer dan alvast even. Dinsdag 11 augustus en vandaag in het nieuws. Onze parkeerrituelen zijn onderzocht. En wat blijkt nou? We doen allemaal hetzelfde tijdens het parkeren. Wat we dan doen, dat hoor je zo meteen hier. En we tellen door in de Slam Summer 500. 2:54, Robert Schulz, Tom Walker. Yes.

0: 252, Blackpink en Jump.
1: De 500 lekkerste zomerhits.
2: Summer 500.
0: Dinsdag 11 augustus en vandaag in het nieuws. Onze parkeerrituelen zijn onderzocht. Wat doen we nou allemaal tijdens het parkeren? Ja, het schijnt dat we allemaal hetzelfde doen. We zetten altijd, als we achteruit moeten rijden, de radio zacht. Op de een of andere manier kunnen we maar één zintuig tegelijkertijd aan het werk zetten. En daar hoort dus geen geluid bij. Na het parkeren kijken we altijd even, staat de auto wel binnen de lijnen? We drukken extra altijd op het knopje van de sleutel. Staat die wel echt op slot, de auto? En een hoop mensen lopen ook soms nog even terug om te kijken of die wel echt dicht staat. Ook wel een opvallend detail. 1 op de 5 gaat liever naar de tandarts dan dat hij een parkeerplaats zoekt in de stad. Ik ben benieuwd, wat is jouw ritueel in de auto tijdens het parkeren of tijdens het rijden? Ik heb mezelf 1 ritueel aangeleerd. Dat is dat ik altijd even, als ik op een plek parkeer waarbij ik niet precies weet waar ik ben, dat ik even zo'n pin zet in Google Maps. Volgens mij doet hij tegenwoordig automatisch al, maar ik heb dus een keer moeten parkeren bij een festival. Dat was Mystic Garden in Amsterdam. En dat was midden in een woonwijk. En dan parkeer je ergens je auto daar in die wijk. En dan loop je gewoon met de meute het festivalterrein op. Alleen ik bleef wat langer hangen met de organisatie daar en zo. En toen liep ik veel later dan de rest dat parkeerde of dat festivalterrein af. En toen stond ik opeens in Amsterdam met alle auto's die al weg waren, alle hekken die al weg waren. En ik kon mijn auto niet meer vinden. Ik heb 2 uur rondgelopen. Ik was al bijna zover dat ik dacht, nou, ik bel wel een taxi. En het had ik toch nog gevonden. Toen dacht ik, dit gaat me niet nog een keer gebeuren. Ik ben benieuwd naar jouw parkeerritueel of jouw ritueel in de auto. Wat doe je nou altijd als je in de auto zit of als je auto parkeert? Ik hoor graag van je via een berichtje in de Slam app. En we gaan door met de Slam Summer 500. DJ Jean op 251. Dit is de launch.

0: Laatste in de Slam Summer 500 voor vandaag. The Legend, DJ Jean, The Lounge en de Slam Summer 500 gaat morgen weer verder vanaf 7 uur. Ik heb gelukkig nog genoeg zomerhits voor je. Onder andere zometeen Edge of Desire, Jonas Blue. Major Lazer komt eraan en Lean On. En ik ben benieuwd naar jouw parkeer- of rijritueel in de auto. Wat doe je nou altijd als je of gaat parkeren of onderweg bent? Ik hoor graag van je via een berichtje in de Slam app.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
8: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
17: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
18: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
19: Kijk op kwf.nl/voor wie.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
22: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
23: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Hey, goedemiddag, het Slam weerbericht van Weer Online. Het is lekker zonnig, droog en van noord naar zuid zo 19 tot 26 graden. Vanavond en vannacht is het helder, daalt de temperatuur naar zo'n 7 tot 12 graden. Morgen volop zonnig en droog, temperaturen 24 graden in het noorden tot lokaal zo'n 31 graden in het zuiden. Donderdag gaan de temperaturen richting de 35 en in het uiterste zuiden zelfs zo'n 37 graden. Slijmverkeer krijg je van Flitsmeister. Vertragingen op de A27 richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. Daar 19 minuten. A28 richting Amersfoort tussen Utrecht Science Park en Soesterberg. Daar 30. A50 richting Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. 16 minuten. En de A58 richting Tilburg tussen Breda West en Ulfhout. Je vertraging daar is 19 minuten. Het is 2 minuten over 5:30. Tijd voor de hoogtepunten van het ANP. En hier is Oscar van Oorschot. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ook in het gebied van Amsterdam tot Hilversum en Nieuwkoop mag je geen water meer uit de sloot of de gracht halen om te sproeien. Steeds meer waterschappen nemen deze stap. Nu dus ook Amstel, Gooi en Vecht. Spotify komt met een speciaal label om aan te geven of een artiest met AI is gemaakt. Die muziek wordt dan niet meer automatisch aanbevolen. Er duiken de laatste tijd steeds meer AI-artiesten op. En de bosbrand bij het Limburgse Venray is vanmiddag weer even opgeleid. De brandweer had het vuur snel onder controle. Vanwege het nablussen rijden er de komende uren geen treinen tussen Venray en Kuik. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Hilke Boersma. Wat is jouw ritueel in de auto? Ik hoor graag van je via een berichtje in de Slam-app. Dit is Jonas Blum, Edge of Desire.

0: wat een goede track is, hè? James Hype en Serotonin. Nieuwe muziek hier bij Slam. Wat is jouw ritueel in de auto tijdens het autorijden of tijdens het parkeren? Lisa stuurt, ik maak standaard een foto van waar ik geparkeerd sta. Heb ooit 3 kwartier door een parkeergarage gelopen. Dat overkomt me nooit meer. Kevin, ik parkeer liever 10 minuten lopen verderop dan dat ik moet file parkeren terwijl er mensen achter me staan te wachten. Nadia die zegt nog, ik heb 1 specifieke plek in de parkeergarage waar ik altijd wil staan. Is die bezet, dan is gelijk mijn dag verpest. Patricia die stuurt nog, ik zet altijd mijn geluidsvolume op een even getal. En Mark die schudt altijd even aan de schakelpoot, stuurt hij via een berichtje in de Slam. Ik heb ook een vrachtwagenchauffeur Donny aan de telefoon. Donny, wat is jouw ritueel?
1: Ja, even 5 minuutjes de dag even renoveren. Hoe het was.
0: Oké, dus jij komt dan aan, je zet de auto neer en dan ga je gewoon voor je uitstaren en dan ga je denken.
1: Ja, eventjes anders de hele herhaling van de hele dag even doornemen.
0: Oké, en wat gaat er allemaal door je hoofd dan, Donny?
1: Ja, hoe de dag verloopt, hè. Of het is een klote dag, meestal wel, maar het is werk.
0: Ja, Donny, je stuurde een berichtje, 5 minuten stil te zitten en dan denk ik hoe klote mijn werkdag was. En dan verwerk ik dat even en dan ga ik naar binnen toe. Ja. Ik dacht, Donny, ik ga even kijken of het wel goed met je gaat.
1: Ja, jawel hoor, het gaat wel goed. Ja, jawel.
0: Oké.
1: Okay. Jawel, zover als ik weet wel.
0: Oké. Gaan er ook nog genoeg leuke gedachten door je hoofd heen?
1: Ja, als het vrijdag is. Want dan luister ik de mixmarathon van jullie en de week van de weekend is.
0: Kijk eens, je kijkt nu weer uit naar de vrijdag.
1: Ja.
0: Nou, we hebben weer een mega line-up vrijdag, dus het wordt vanzelf weer vrijdag. Het wordt vanzelf weer weekend, Donny.
1: Ja, ik ben weer de hele dag van de partij.
0: Lekker. En ben je nu weer stil komen staan met je vrachtwagen? Zit de werkdag erop?
1: Ja, toevallig wel. Ik moet nog uurtje wachten.
0: Lekker, oké. Hey, Jazzy komt eraan zometeen. Nieuwe muziek Invisible moet je even horen, ja?
1: Ja, zeker.

0: boost your summer.
1: Ah, Jazzy, we rusten goed op de vocalen van Dance Beats, hè? Je kent het al van Satisfy samen met Calvin Harris. Nu nieuwe muziek van Jazzy samen met Chris Lorenzo. Invisible is nieuw hier bij Slam. Spanje hebben we afgevinkt. We hebben Aruba afgevinkt. We hebben Bonaire. We hebben Venezuela, zoals je dat hoort te zeggen, hebben we afgevinkt. We hebben Griekenland. Die favoriete vakantielanden hebben we al gehad in de vakantielandquiz. Wat is jouw favoriete vakantieland? Ik ben heel benieuwd. Laat van je horen via de Slam app. Dan krijg je zo meteen een op maat gemaakte vakantielandquiz. Heb je 3 van de 5 goed, dan win je fantastische zomerprijzen hier bij Slam. Dus wat is jouw favoriete vakantieland? Laat even van je horen via een berichtje in de Slam app. Jouw favoriete vakantieland, geef het door en win fantastische zomerprijzen hier bij Slam. Taylor Swift zometeen, Topic en Fireboy DML. Dit is Buddy.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift en Blank Space hier bij Slam. De meest democratische radiozender van Nederland. Want jij bepaalt wat we draaien hier bij Slam. Zometeen een nieuwe editie van de Slam Stembus. Gisteren is Alan Walker genadeloos afgeschoten. Zijn nieuwe track gaan we niet meer draaien. Zometeen heb ik voor je nieuwe muziek van een van onze allergrootste DJ's. Niet alleen een van de grootste DJ's van Nederland. Een van de grootste DJ's ter wereld. Eigenlijk een beetje hetzelfde natuurlijk. De grootste DJ's komen uit Nederland. Ik heb nieuwe muziek voor je van Armin van Buuren. Maar is die goed genoeg? Succes in het verleden biedt natuurlijk geen garantie in de toekomst. Zijn nieuwe track hoor je zo meteen voor het eerst hier op Slam. Ben ik benieuwd naar je mening. En ook deze Slam tracks komen eraan. Slam. Coming up.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De boeren die gisteren met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete. Sommige boeren hadden de kentekens van hun trekkers afgeplakt. De politie is er nog mee bezig om uit te zoeken wie dat zijn. Die kunnen nog een extra boete verwachten, want je kenteken afplakken mag ook niet. De mogelijkheden om water vast te houden en te verdelen raken op, zegt Rijkswaterstaat. Rivieren, het IJsselmeer en het grondwater staan extreem laag en er wordt komende week nog geen regen van betekenis verwacht. Watermanagers kijken wat ze nog kunnen doen. Een van de maatregelen is een verbod om te sproeien met slootwater of water uit de gracht. Dat geldt al in Delfland en in het gebied van Amsterdam tot Hilversum en Nieuwkoop mag dat vanaf vrijdag ook niet meer. Dat geldt voor boeren, sportclubs en particulieren. De gemeente en de brandweer mogen nog wel oppervlaktewater gebruiken. En Spotify komt met een speciaal label om aan te geven of een artiest met AI is gemaakt. Muziek met dat label wordt dan niet meer automatisch aanbevolen. Steeds meer muziek is niet van echte artiesten afkomstig. Mensen kunnen zelf aangeven dat de muziek met AI is gemaakt, maar Spotify controleert het zelf ook. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima ligt tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.
14: Dankjewel Oscar, 1 minuut over 6. Goedenavond, Slamverkeer van Flitsmeister. Vertragingen op de A17 richting Roosendaal. Tussen Stamperschat en Oude Bos, daar 10 minuten. De A27 richting Almere tussen Hilversum en Eemnes, daar 13. De A50 richting Apeldoorn tussen Grijshoord en Schaarsbergen, daar 16 minuten. En de A67 richting Turnhout tussen Leendeheide en Eersel. Je vertraging daar is 10 minuten.
15: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
17: Hoi Hilke.
12: Slam. Hilke Boersma.
14: Goedenavond, ik heb hem, de nieuwe track van Armin van Buuren. Everlasting hoor je zometeen voor het eerst op Slam in de Slam Stembus. En nu lekker.

0: Hey Slam.
1: Jouw mening over nieuwe muziek. Stembus.
0: Ook altijd de plek waar je de nieuwste muziek ontdekt. Met vandaag Armin van Buuren. Ooit begonnen in de studentendisco in Leiden. Waar hij ook gewoon hielp met het schoonmaken van de wc's. Gewoon een van de team. Later is hij rechten gaan studeren. Heeft weinig weer met zijn rechtenstudie gedaan. Aan de andere kant, hij heeft tegenwoordig zulke dikke contracten. Is het wel weer handig dat hij dat zelf een beetje kan beoordelen. Dankzij zijn rechtenstudie. Ooit begonnen in de trance. De laatste jaren iets meer techno. Is wat harder gaan draaien. En zijn nieuwe track is ook iets meer uptempo. Samen met Sasha. Die werkt al samen met Alesso. En mijn vraag aan jou is, wat vind je van de nieuwe Armin van Buuren en Sasha? Wil je vaker horen of na vandaag nooit meer? De Slam-app staat wagenwijd voor je open. Stuur even een berichtje via het berichtjesicoon. Mag ik een audio-appje zijn? Ik ben benieuwd naar je eerlijke, ongezouten mening. Armin van Buuren is natuurlijk een grote jongen, maar begint gewoon weer op nul in de Slam-stembus. Wil je eerlijke mening weten over deze nieuwe track? Wil je hem vaker horen of na vandaag nooit meer? Armin van Buuren en Sasha vandaag in de Slam-stembus. Dit is Everlast.

0: jouw mening over nieuwe muziek. Stembus.
1: Nieuwe Armin van Buuren en Sasha Everlasting. Gaan we die vaker draaien of na vandaag nooit meer? Jij hebt de touwtjes in handen in de Slam Stembus. Theo, die stuurt dit via een berichtje in de Slam app.
2: Fantastisch, wat een nummer. Wauw.
1: Nou, dat staat genoteerd, dat is vaker draaien. We hebben ook nog Anneke in de Slam app.
3: Deze van Armin van Buuren moet zeker blijven. Ik raak er altijd een beetje ontroerd door.
1: Nou.
3: Groetjes van Anneke.
1: Zelfs ontroerd door de nieuwe Armin van Buuren. Dat is goed om te horen. Bas die zegt nog heerlijke plaat, laat maar komen, vaker draaien. Simone die zegt 13 in een dozijn nummer, hoeft niet vaker. Erik die zegt nog zeker vaker draaien, Armin van Buuren. En 100% dikke track stuurt nog Rob via de Slam app. Ik heb Sandy aan de telefoon. Nu nog lekker aan het genieten in de tuin van de zon. Het wordt aankomende dagen veel te warm, toch Sandy?
4: Ja, die gaan heel erg omhoog, ja. Die wordt 37 graden komende week.
1: Ja, hoe ga jij je wapenen voor de hitte?
4: Dat is een goede vraag. Geen idee. Ik moet gewoon werken.
1: Ik heb wel eens gehoord, als je dan, weet je, ik weet niet hoe jouw slaapkamer 's nachts is, maar die van mij kan ongelooflijk opwarmen. Als je je hoofdkussen overdag in de vriezer stoppen, dan heb je een koud hoofd als je die eruit haalt, weet je wel, voor je gaat slapen.
4: Nou, ik heb airconditioning boven, dus daar heb ik geen...
1: Ja, wat fantastisch. Ja, de zomers worden alleen maar heter, dus verstandig dat je dat gedaan hebt. Hey, wat vond je van de nieuwe Armin van Buuren die je net hoorde, Everlasting?
4: Ja, ik vond 100% dikke track. Echt een vet nummer.
1: Ja? Wat vond je er goed aan?
4: Ja, gewoon de melodie, de beat, ik vond hem echt lekker. Ja.
1: Hij is lekker up tempo. Beetje anders dan hoe Armin ooit begonnen is, maar de richting die is ingeslagen, daar gaan we lekker op.
4: Ja, ik vind het wel lekker, heerlijk.
1: Ik zet je vaker draaien erbij, dankjewel voor je stem.
4: Ja, dankjewel.
1: Fijne avond.
4: Fijne avond, hoi hoi.
1: En dan gaan we de einduitslag bekijken. Wat is het geworden voor Armin van Buuren? Ja hoor, met vlag en wimpel door de Slam Stembus heen. 78% zegt vaker draaien. Dat is een hele nette score voor Everlasting. Dat betekent dat je hem morgen weer hoort hier op Slam, de nieuwe Armin van Buuren. Zo meteen Jean-Paul en nu David Guetta en Bibi Rexha. Hier is I'm Good.

0: Sia en Cheap Thrills hier bij Slam. Nieuwe ronde van de vakantielandquiz komt eraan. Met zometeen Spanje in de vakantielandquiz. Spanje. Ook Another hoor je zometeen. Talk to you. En Dua Lipa komt eraan.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Alle verf super voordelig.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
10: Müller Milk, the moo you can't resist.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Goedenavond, 6:58. Het slamweerbericht van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar zo'n 7 tot 12 graden. Morgen volop zon, temperaturen dan 24 graden in het noorden tot lokaal zo'n 31 graden in het uiterste zuiden van Nederland. Op de wegen is het rustig. Flitsmeister meldt nog een vertraging op de A12 richting Oberhausen. Tussen Beek en de grens bij Duitsland, daar 6 minuten. 6:58, tijd voor de hoogtepunten van het ANP. En hier is Oscar van Oorschot.
16: Goedenavond. In 4 provincies geldt vanaf morgen het Nationaal Hitteplan. In Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. Vanaf overmorgen geldt het in heel Nederland. Het is al de 4e keer dit jaar. Het waterpeil staat nu zo laag dat het nog tot in december kan duren voor het weer is aangevuld, zegt Rijkswaterstaat. Daarvoor moet het heel veel regenen, maar voorlopig gaat dat nog niet gebeuren. En de boeren die gisteren met hun trekkers over de A31 reden, krijgen allemaal een boete, zegt de politie. Sommige boeren hadden hun kentekens afgeplakt. Die kunnen daar nog een extra boete voor verwachten. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
15: Hilke Boersma. Een nieuwe ronde van de vakantielandquiz komt eraan. Hoeveel weet Edwin van Spanje? Dit is

0: Frankie Rizzardo en Shin Yuku hier bij Slam op je dinsdagavond. Hier maak je elke avond kans op de Slam Buckethead. Lekker in het zonnetje, je gaat hem hard nodig hebben. Ik heb Edwin aan de telefoon. Edwin, jij gaat graag naar Spanje.
1: Ja, zeker wel.
0: En waarom ga je zo graag naar Spanje?
1: Lekker weer, lekker eten, lekker lange avonden, zomeravonden. Dat vind ik wel het lekkerste van Spanje.
0: Ja, ze hebben het leven daar iets meer begrepen, vind ik altijd. Hè? Gewoon lekker lang tafelen, lekkere hapjes, niet te snel naar bed gaan, iets later beginnen ook.
1: Later beginnen vooral.
0: Ja.
1: En als je een eigen bakkerij hebt, dan is later beginnen wel heel erg lekker.
0: Ja, want jij hebt een bakkerij.
1: We hebben dus deze bakkerij, klopt.
0: Oké, hoe laat sta je normaal gesproken naar je bed dan?
1: Nou, mijn collega's en ik beginnen tussen 6 en 8 hoor, dus het valt wel mee hoor.
0: Oké, okay. Ja, ik heb wel eens verhalen van 4 uur 's ochtends gehoord, weet je wel, maar dan valt dit nog ergens wel mee.
1: Dat heb ik allemaal gedaan.
0: Oké, okay. Oh, dat heb je wel allemaal gedaan, maar je hebt het wat comfortabeler voor jezelf gemaakt.
1: Nou, je moet doen wat je niet meer wil in plaats van alleen nog maar wat je wil, hè.
0: Dus exact.
1: Ik wil niet meer dan 's nachts om 4 uur beginnen.
0: Ja, en het leven is kort, dus ik geef je groot gelijk, Edwin.
1: Precies.
0: Hey, ik heb 5 vragen voor je. Over Spanje heb je 3 van de 5 goed. Dan ben je dus de Slam Buckethead. Ben je er klaar voor?
1: Ja hoor, zeker. Denk ik wel.
0: Hey, nou, het komt helemaal goed, Edwin. Oké, daar gaan we. Wat zit traditioneel niet in sangria? Is dat vodka of wijn?
1: Vodka.
0: Klopt helemaal. Voornamelijk rode wijn wordt er vaak wel van gemaakt. Maar ook witte wijn wordt wel eens gebruikt. Wat betekent playa in het Spaans?
1: Dat weet ik veel.
0: Denk aan vamos a la playa. Dan ga je met z'n allen lekker naar...
1: Strand.
0: Ja. Ik dacht, hier ga je toch uitkomen, Edwin. Welke club heeft vaker de Champions League gewonnen? Real Madrid of FC Barcelona? Oh, jij zei al Barcelona.
1: Ja, dat is het wil ik.
0: Dat denken ook mensen. Maar dat is toch echt Real Madrid?
1: Jammer, joh.
0: Ja, maar goed, je hebt er al 2 goed. Op welk Spaanse eiland vind je de clubs Ushuaia en de Pacha?
1: Ik denk Ibiza, denk ik.
0: Ja, dat klopt helemaal. Nou, heel goed, we hebben nog eentje te gaan. En daarvoor gaan we even luisteren naar dit fragmentje. Je hoort hier. Bailando. Maar wie is de zanger van deze track? Is het A, Enrique Iglesias of B, Ricky Martin?
1: Ik denk A.
0: Je denkt Enrique Iglesias. Ja, dat klopt helemaal. Je hebt er 4 van de 5 goed, Edwin.
1: En ik ben echt een voetbalfan en dan heb ik het voetballen niet goed. Maar,
0: ja, ik snap dat je het hoopt. En hoop mensen denken het ook. Maar Real heeft het net wat beter gedaan dan Barcelona. Tot nu toe, hè. Dat kan ook veranderen, natuurlijk.
1: Hoeveel keer meer dan?
0: Dat weet ik niet exact. Maar wil je dat weten als Barcelona-fan?
1: Ja, want dan weet ik nog hoeveel we het moeten doen nog.
0: Oké, dan weet je wat er moet gebeuren. 4 van de 5 goed, je wint de Slam Buckethead.
1: Oké, dankjewel.
0: Fijne avond, Edwin.
1: Dankjewel, we hebben het gedaan.

neem Slam met je mee deze zomer. Luister je overal. Via DAB+, Smart Speaker en de Slam App.

0: over Real Madrid. Haalt anders 5 van de 5 goed. Ik heb het nog even opgezocht trouwens. Real Madrid heeft 15 keer de Champions League gewonnen. En FC Barcelona slechts 5 keer. Real dus 3 keer vaker dan Barcelona. Wel 4 van de 5 goed. Dus Edwin wint de Slam Buckethead. En wil jij ook meedoen aan de vakantielandquiz? Dan kun je even jouw favoriete vakantieland sturen via een berichtje in de Slam app. Misschien doe je dan morgen mee. En krijg je een hele opmaat gemaakte vakantielandquiz hier bij Slam.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Swedish House Mafia en Licky Lee. Happiness is so sad.

Avicii en Waiting for Love hier bij Slam. Het is dinsdag 11 augustus en vandaag in het nieuws. Spotify gaat wat nieuws toevoegen bij de informatie die ze bij nummers geven. Wat gaan ze toevoegen? Dat hoor je zo meteen hier bij Slam. En ook deze Slam tracks komen eraan. Slam coming up.

0: daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
1: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
6: Zo, een goal van Wesley Sneijder. Onze record.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
11: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Marit Steenbergen heeft bij de EK Zwemmen goud gewonnen op de 100 meter vrije slag. Ze kwam met een tijd van 51,90 in de buurt van haar eigen wereldrecord. Het zilver ging naar Milou van Wijk. Bij de mannen werd Casper Corbeau laatste op de 100 meter schoolslag. Vanwege het warme weer geldt vanaf morgen in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel het Nationaal Hitteplan. Vanaf overmorgen geldt het in het hele land. Kwetsbare mensen worden opgeroepen om rustig aan te doen en genoeg te drinken. Het is al de vierde keer dit jaar dat het Nationaal Hitteplan ingaat. Het watertekort is nu zo groot dat het nog de rest van het jaar kan duren, zegt Rijkswaterstaat. Er moet veel meer regen dan gemiddeld vallen, maar voorlopig blijft het nog droog. Watermanagers zijn aan het puzzelen om te kijken wat ze nog kunnen doen om het water vast te houden en te verdelen. De mogelijkheden raken een beetje op. En ook vandaag hebben vliegtuigen op Sicilië nog veel last gehad van aswolken uit de Etna na de uitbarsting van vorige week. Er kon maar één binnenlandse vlucht vertrekken. De rest van het vliegverkeer ligt nog zeker tot morgenochtend stil. Duizenden toeristen zitten vast op Sicilië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima liggen tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.
14: Slam verkeer van Flitsmeister met één korte vertraging nog op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de grens bij Duitsland, daar 8 minuten.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
17: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
18: Boost your side.

0: Brabant. En vandaag in het nieuws. Spotify gaat beter aangeven wanneer AI wordt gebruikt in muziek. Ook gaat Spotify er alles aan doen om te zorgen dat AI wat minder vaak in afspeellijsten terechtkomt en niet meer bij je persoonlijke aanbevelingen staat. Ze proberen toch een beetje wat duidelijker te maken wanneer iets echt is, een echt mens, of wanneer het door AI gegenereerd is. Ook af en toe lastig, hè, om door te hebben wanneer het nou AI is of een echte muzikant.
1: Spotify gaat vanaf half september aangeven welke artiesten met AI zijn bedacht. Deze artiesten krijgen het label AI Persona.

Vroeger stond er altijd een sixpack in zijn koelkast in de kleedkamer. Tegenwoordig heeft hij een sixpack op zijn buik. Armin van Buuren, fitter dan ooit, stond op de cover van The Man's Health. Dit was nieuwe muziek van Armin van Buuren, Here in My Arms. Hij is nog altijd zo fit mogelijk. Hij heeft ook altijd, zegt hij, een weegschaal mee in zijn bagage als hij op reis is. Dan heeft hij waarschijnlijk meer dan een carry-on, want probeer dan maar eens een weegschaal mee te nemen. Je hoort nieuwe muziek, Here in My Arms bij Slam. Dit is Ed Sheeran.

0: United Nations en Out of Touch hier bij Slam. 2 minuten voor 7:30. Joyce is erbij in de Slam app. Hey Joke, wij zijn lekker onderweg naar Scheveningen. Lekker daar nog even op het strand te chillen en dan de zonsondergang bekijken. Nou, zorg dat je dan ook even Slam meeneemt naar het strand. Wij verzorgen de meeste beats tijdens de sunset. Tijdens de Slam Sunsets. Wie ga je vanavond horen in de mix tijdens de Slam Sunsets? Dat vertel ik je zo meteen. Ook muziek onderweg van Hugel, Jamaican Bam Bam. Je hoort Ariana Grande en Justin Bieber. Komt eraan.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren-slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld. Ik kom...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Let's go! Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
11: 1 minuut over 7:30. Ja, rond het slim weerbericht van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder. Daalt de temperatuur naar zo'n 7 tot 13 graden. Morgen volop zon en droog. 24 graden in het noorden tot lokaal zo'n 31 graden in het zuiden. Slim verkeer voor Flitsmeister. 1 korte vertraging nog. Die staat op de A12 richting Oberhausen. Tussen Beek en de grens bij Duitsland. Daar 6 minuten. 2 minuten over 7:30. Tijd voor de hoogtepunt van het ANP. En hier is Oscar van Oorschot. Goedenavond.
12: Goedenavond. In 4 provincies geldt vanaf morgen het Nationaal Hitteplan. In Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. Vanaf overmorgen geldt het in heel Nederland. Het is al de 4e keer dit jaar. Het waterpeil staat nu zo laag dat het nog tot in december kan duren voor het weer is aangevuld, zegt Rijkswaterstaat. Daarvoor moet het heel veel regenen, maar voorlopig gaat dat nog niet gebeuren. En de boeren die gisteren met hun trekkers over de A31 reden, krijgen allemaal een boete, zegt de politie. Sommige boeren hadden hun kentekens afgeplakt. Die kunnen daar nog een extra boete voor verwachten. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
11: Hilke Boersma. Met zometeen Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat komt eraan. En dit is Hugel, Jamaica.

Ariana Grande en Hate That I Met You Love Me hier bij Slam. We zitten in een week die iedere dag alleen maar heter wordt. Morgen 30 graden, overmorgen 35 graden. In het uiterste zuiden zelfs 37 graden. En het is de vijfde hittegolf van het jaar die op ons afkomt. Het belooft de heetste zomer ooit te worden hier in Nederland. Het hitteplan van Slam is ook van kracht. We zijn bezig met de Slam Summer 500. We hebben nu even een kleine break genomen. Anders wordt je radio natuurlijk veel te heet. Maar we gaan morgen om 7 uur 's ochtends weer verder met de Slam Summer 500. Deze track, ooit in de herfst uitgebracht, heeft daarom de lijst niet gehaald. Lekker om nu even te draaien. Justin Bieber en Nicki Minaj. Beauty and

0: Tiesto en Tate McRae en 1035 hier bij Slam. De hele zomer lang de meeste DJ's hier bij Slam te horen. Natuurlijk in de Slam X Marathon, in de Boom Room. En iedere avond tijdens de zonsondergang hoor je de klanken van de beste DJ's. Morgen een speciale editie, want dan is de grootste zonsverduistering van de eeuw. Dat gebeurt morgen tussen 7 en 9. Het hoogtepunt zo rond de 8 uur. En dan start hier in de mix Steve Lawler. We hebben morgen om 9 uur Buddha Kid. Donderdag Alok om 8 uur. En om 9 uur Nora and Pure. En vanavond ook weer een heerlijke editie van de Slam Sunsets. We hebben vanavond vanaf 9 uur Vintage Culture. En zometeen eerst vanaf 8 uur Laura Van Dam. Laura Van Dam zometeen vanaf 8 uur tijdens de Slam Sunsets.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: David Guetta, Third Party en John Martin. Human.
1: Nieuw.
2: Warmer music. Medusa en Rani. Silence.

0: Songfestival Queen, Loreen en Tattoo hier bij Slam. Zometeen gaan we weer los met de Slam Sunset. De zon omlaag, je volume omhoog. Met zometeen hier een uur lang in de mix. Laura van Dam, veel plezier.
1: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
2: Müllermilk, the moo you can't resist.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Whee!

0: nieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Veel mensen proberen op de valreep nog een eclipsebril te scoren voor de zonsverduistering van morgenavond. Er stonden lange rijen bij onder meer ANWB-winkels en wetenschapsmusea die de brillen verkochten. De meeste mensen grepen mis. Het is de grootste zonsverduistering in decennia. De frontvrouw van een actiegroep die in Surhuisterveen protesteert tegen een nachtopvang voor asielzoekers heeft een gebiedsverbod gekregen, meldt Omroep Friesland. Die protesten liepen meerdere keren uit de hand en daar zou zij een rol bij hebben gehad. De burgemeester zegt dat de actiegroep zich niet aan eerder gemaakte afspraken hield. Een Britse familie die door Frankrijk reisde in 3 auto's heeft maandenlang geen tol betaald. Bij de peagestations hielden ze de slagbomen omhoog voor elkaar en reden snel door. Ze zijn uiteindelijk opgepakt op een snelweg in het oosten. Ze moesten de achterstallige tol meteen betalen. Het was €3000. En goud en zilver voor Nederland op de EK zwemmen in Parijs. Marit Steenbergen won de 100 meter vrije slag. Halverwege lag ze tweede na Milou van Wijk, maar na het keerpunt zette ze haar versnelling in. Van Wijk werd tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang zonnig, maar 's nachts koelt het wel snel af. De minima liggen tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.
8: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Slam maakt van je hittegolf een hitjesgolf. Met de Summer 500.

de tweede dag van de Slam Summer 500. Maar we blijven in de zomerse dingen duiken. Want het is weer tijd om de zon te zien zakken in de zee. Met een power setje dit uur. Geniet van onze grote vriendin. Ze gaat gewoon weer een sunset doen. Dit is Laura van Dam in de mix.

edit van Ellie Goulding en Large tijdens Slam Sunset. Onze grote vriendin van de Slam Mix Marathon, je hoort haar vaak, Laura van Dam, heeft een heerlijke set opgenomen op het strand. Daar staat gewoon een DJ-boot. Super vet. En die kan je over 5 dagen checken op ons Slam Music kanaal. Maar je krijgt nu al de première, want deze set hoor je nu 1 uur lang tot 9 uur. In Slam Sunset. Hoe is jouw dinsdagavond? Stuur het even door via de app van Slam. We gaan samen knallen tot de zon onder is.

Lekker duister, donker, smerig setje, terwijl het op een zomerstrand is opgenomen. Helemaal geen Ibiza-vibes, maar echt een set die met een minuut donkerder wordt, net als de lucht. En dat is lekker. Laura van Dam. Boy je tot 9 uur tijdens Slam Sunset. Zo meteen een uur.

Oh man, Remco tuned in. Wat een heerlijke pre-party voor komende zaterdag. Het R2 Festival, het festival van Reinier Zonneveld. Zin in! Als ik deze beukers hoor van Laura van Dam. Ze is lekker aan het draaien. Live opgenomen op een strand. Waar Lieke nog haar hond aan het uitlaten is op het strand van Scheveningen. Met dit in de oortjes. Ook heel veel mensen die lekker aan het pompen zijn in de sportschool. Je bent lekker bezig. En je tuned in bij Slam. Want zometeen om 9 uur Vintage Culture een uur lang in de mix. En eerst Laura van Dam met de track van BLR. Crush Your Mind.

Onze grote vriendin van de Slam Mix Marathon en sowieso van heel Slam, Laura van Dam, kan je nog checken dit weekend op Off The Mill Festival. En voor de verdere rest is er toch veel in het buitenland. Ik zou het wel weten. Je hoort haar nog even in Slam Sunsets en maak je vast klaar voor Vintage Culture.

0: elke zonsondergang. Sunsets.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
11: Geeft ruimte.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
17: It's funny, because it's true.
16: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: Drie sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
23: Praxis.
22: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
23: Hands van voordeel.
22: Aldi.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Reisorganisatie Sawadee heeft een groep Nederlandse toeristen in Colombia in veiligheid gebracht. Ze hebben 80 reizigers daar, waarvan een deel in het aardbevingsgebied zat. Ze zijn allemaal oké. Andere reisorganisaties hebben geen Nederlanders in het aardbevingsgebied. Een achtervolging door het centrum van Enschede. Een verdachte man vluchtte weg voor de politie op een motor en reed een winkelcentrum binnen, meldt RTV Oost. Hij eindigde in een winkel waar meerdere mensen binnen waren. De politie ging er met getrokken pistool achteraan en heeft hem gearresteerd. De winkel is beschadigd. De stichting die compensatie wil voor onveilige bakfietsen van Babu heeft zich gemeld bij de curatoren van het moederbedrijf Axel. Dat is failliet verklaard en de stichting wil niet dat ze straks achteraan staan in de rij schuldeisers. De Baboes werden teruggeroepen omdat ze onveilig bleken en duizenden eigenaren zijn gedupeerd. En op de EK zwemmen heeft de Nederlandse gemengde estafetteploeg zilver gewonnen op de 4x100 meter wisselslag achter Frankrijk. Na de eerste twee zwemmers lag Nederland nog laatste, maar Sean Nieuwold en Marit Steenbergen maakten in de tweede helft een enorme inhaalslag. Anderhalf uur eerder won Steenbergen ook al goud op de 100 meter vrij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.
11: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
13: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
21: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
25: Kijk op kwf.nl/voorwie.
26: KWF. Tegen kanker voor het leven.
27: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
28: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
29: Zijn we er al?
28: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
30: Oh ja, verzekering.
28: En weer door met de Ora autoverzekering.
31: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
32: Boost your summer.

Hij is mooi, lang, groot te zien vandaag. Heerlijk voor je ogen. En dit is lekker voor je oren. Gaat allebei om de sunsets. Voor je ogen die prachtige zon, maar voor je oren de beste DJ-sets deze hele zomer lang tussen 8 en 10 met de beats uit Brazilië dit uur. Dit is Vintage Culture in the mix. En dan beginnen we de track van Adam 10 en I Never Knew.

Hij zit even met je mee te denken. Je wil nog even een extra rondje rijden. Dus misschien ga je langs de Mac of zo. Pak je even een paar kipnuggets of zo. Want je wil gewoon die set lang.

ook weten, als je bij Slam werkt, ben je ook best wel onder de indruk met wat we af en toe neerzetten. De hele zomer lang, tussen 8 en 10, krijg je de beste sunsets. Van de beste DJ's ter wereld. Met onder andere, ja, dat hebben we al gehad, Axwell. Later deze week heb je nog Alok onder andere, Nora & Pure. En net heb je Laura van Dam gehad, die gewoon op het strand deze set had opgenomen. En die kan je later checken op ons Slam Music kanaal. En nu ben je aan het genieten, hoop ik, van Vintage Culture in de mix. Wat heb je al gehoord? Net de track van Vitals en Pika en Mars, Ascending, Eddie Tornex dat er nog voor met Vintage Culture, Together We Are Free. En dit is een track van Christophe en Falberg, Set Your Mind in the Mix.

Heb je al een limoentje in je drankje gedaan? Ook al is het gewoon water? Alles wordt zomerser met deze Slam Sunset van Vintage Culture tot 10 uur in de mix. En wil je nou nog meer zomer door de werkdag heen? Of door je vakantiedag? Morgen weer intunen. Morgen is het tijd voor een nieuwe dag Slam Summer 500. Omdat het bloedheet wordt, vooral morgen ook weer, zenden we hem nog een keer uit. De 500 beste zomertracks ooit gemaakt. Dankzij jou, want morgen onder andere, heb je gestemd op Ozone, Drakkerstandité komt voorbij, Harry Styles, Watermelon Sugar en ook heel veel Mr. 305, a.k.a. Pitbull, krijg je morgenochtend weer in de nieuwe Slam Summer 500.

Zijn de laatste klanken van Vintage Culture, maar dat maken ze niet minder. Och, wat een lekker setje. Komt ook heel veel binnen. Wat lekker dat je aan het genieten bent. Tijdens deze zwoele zomeravond van Slam Sunset. Met de track van Deadmau5, Not Exactly in the Rinsen Remix. En daarvan nog Hotlap en I See You. Morgen intunen voor een nieuwe ronde van Slam Sunset. Met morgen onder andere Buddha Kid in de mix. De hele line-up check je via slam.nl.

0: romantisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
2: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet gaat volgende week praten met de fractievoorzitters van alle partijen over de nieuwe begroting. Die wordt volgende maand op Prinsjesdag gepresenteerd. Premier Jette moet met hulp van de oppositie een meerderheid voor de begroting zien te krijgen in de Tweede en de Eerste Kamer. Bij de Straat van Hormuz heeft een Amerikaanse helikopter twee raketten afgevuurd op een schip. Volgens Amerika probeerde het door de blokkade heen te varen. Er zouden eerst waarschuwingsschoten zijn afgevuurd en toen dat niet hielp schoot ze gericht op de machinekamer. Het schip zou nu onbestuurbaar zijn. Spanje is bang voor nieuwe bosbranden door alle mensenmassa's die naar de zonsverduistering komen kijken. Die is daar het beste te zien en trekt miljoenen bezoekers. De meeste branden worden veroorzaakt door mensen en de kleinste vonk kan al een ramp veroorzaken, zegt de minister van Milieu. En enorme rijen bij een sterrenwacht op de Brunsumer Heide in Limburg. Duizenden mensen probeerden daar een eclipsbril te scoren, meldt L1. De sterrenwacht had nog honderden brillen liggen die ze zelf niet kunnen gebruiken. De zonsverduistering is daar namelijk niet goed te zien. In een half uur waren er 600 brillen uitverkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Boost your summer.

0: spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De hypotheker!
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
11: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
12: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voorwie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
18: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
22: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
23: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
22: Zonnebrandcrème?
24: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
25: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
26: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
27: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
28: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
27: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
29: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.
0: Nieuw.
1: Warmer music. The opposite. Feestje op mijn graf.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: nieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
5: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel, 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
6: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap, Scapino.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren-slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Nadine Visser is Europees kampioen geworden op de 100 meter horde. In een razendspannende finale finishte ze vrijwel tegelijk met de Poolse Pia Skrzyzowska. Na lang wachten op de uitslag van de fotofinish ging het goud naar Visser. Ze won nog nooit eerder een medaille op een EK, WK of op de Olympische Spelen. NEC is een stapje dichter bij de Champions League. Er was een verlenging voor nodig, maar in Nijmegen werd het Griekse Olympiakos verslagen met 2-1. NEC leek al te winnen in de reguliere speeltijd, maar toen werd een goal in blessuretijd afgekeurd wegens buitenspel. In de volgende ronde is Budu Glimt de tegenstander. In het Roemeense deel van de Zwarte Zee zijn twee Russische drones gevonden bij een booreiland. Medewerkers zagen ze drijven en de marine heeft ze vernietigd. Het booreiland is nog niet in werking. Over een paar jaar begint het met gas oppompen. Het is het grootste gasproject van de EU. En in het midden van Duitsland, in de deelstaat Hessen, is een groot hakenkruis in het asfalt gebrand bij een sportclub. Het is 4 bij 4 meter. Het kost waarschijnlijk €5.000 om het asfalt te repareren. De politie is op zoek naar de daders. Het gebruik van het hakenkruis is verboden in Duitsland. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het nieuws op Slam.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Boost your summer.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In de buurt van Eindhoven heeft de politie een sporttas vol met snoes gevonden. Zakjes nicotine die onder de bovenlip worden gestopt. De eigenaar van de tas zei dat het voor eigen gebruik was, maar dat geloofde de politie niet. Het was zoveel dat het op handel leek. Je mag snoes wel hebben en gebruiken, maar niet verkopen in Nederland. De grote natuurbrand bij Venray vorige week heeft een grote hoeveelheid jeneverbesstruiken vernield. Er stonden er eerst een paar duizend, daar zijn er nu nog zo'n 100 van over. Er wordt nog steeds nageblust, dus de natuurbeheerder doet zijn best om die laatste struiken te beschermen. Het duurt vele jaren voor ze zijn teruggegroeid. Het Kennedy Center in Washington moet een zanger betalen die niet heeft opgetreden. Dat weigerde die afgelopen kerst omdat president Trump zijn eigen naam had toegevoegd aan het gebouw. De concertzaal eiste een schadevergoeding, maar moet nu dus zelf betalen. Volgens de rechter was het vrijheid van meningsuiting over die naamswijziging. En Elvis Afrifa heeft op de EK Atletiek net naast een medaille gegrepen op de 100 meter. Hij werd vierde. Het goud ging naar de Brit Rommel Glave. Het was voor Afrifa zijn eerste grote individuele finale in de open lucht. Van de zomer zat hij wel bij de estafetteploeg. Die verraste met brons op de WK, op de 4x100 meter. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt snel af. De minima liggen vannacht tussen de 7 en 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het nieuws op Slam. Boost your summer.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het noorden van Limburg zijn duizenden jeneverbesstruiken verwoest bij de grote bosbrand vorige week. En het duurt nog jaren voor die zijn teruggegroeid. Er zijn er nu nog maar zo'n 100 van over. De brandweer is nog altijd bezig met nablussen. En er wordt geprobeerd om die laatste jeneverbesstruiken te redden van nieuwe vlammen. In Rotterdam is het lichaam opgegraven van een Oekraïense vrijheidsstrijder die in 1938 werd geliquideerd. Hij moet een eregraf krijgen in Oekraïne, omdat hij jarenlang vocht voor onafhankelijkheid toen Oekraïne nog bij de Sovjet-Unie hoorde. Hij kwam om bij een bomaanslag die zou zijn gepleegd in opdracht van Jozef Stalin. In Amerika worden geslachtsoperaties en hormoonbehandelingen voor kinderen niet meer vergoed uit de openbare zorgverzekering, heeft president Trump aangekondigd. Die is fel tegenstander van zulke ingrepen. Eind vorig jaar zorgde hij er ook al voor dat bedrijven die bijvoorbeeld puberteitremmers verkopen geen subsidie meer krijgen. En het lijkt er steeds meer op dat het Nederlands elftal een buitenlandse bondscoach gaat krijgen, nu veel Nederlandse trainers het niet willen. KNVB-baas Nigel de Jong heeft volgens de Telegraaf in Spanje gesproken met Roberto Martinez, die op het WK nog de bondscoach was van Portugal. Eerder was hij dat ook voor België. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het nieuws op Slam. Boost your summer.

0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
1: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide. Lucas en Steve, All I Know.
2: Yo, what's up? Wij zijn Lucas en Steve.
0: Je hoort ons nu op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een groep supporters van NAC Breda mag voorlopig geen enkel Nederlands stadion meer in. Bij de wedstrijd tegen Heerenveen begin dit jaar hebben ze zich zo erg misdragen dat de club en KNVB een landelijk stadionverbod de enige gepaste straf vinden. Ze gooiden bijvoorbeeld vuurwerk en andere voorwerpen op het veld, waardoor de wedstrijd werd gestaakt. In het zuidoosten van Drenthe mag op sommige plaatsen geen grondwater meer worden opgepompt. Door de extreme droogte is er een groot tekort en dat is schadelijk voor de natuur. In eerdere jaren dat er een tekort was, gold er geen verbod. En dat zorgde voor onherstelbare schade aan de natuur. Daarom zijn er ook geen uitzonderingen. Er komt bijna geen koffie meer uit Colombia na de zware aardbeving. De belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar. De koffie zou via andere havens alsnog geëxporteerd kunnen worden, maar door een tekort aan vrachtwagens kan dat ook niet. Colombia is een van de grootste koffieleveranciers van de wereld. En Memphis Depay moet op zoek naar een nieuwe club, want zijn contract bij Corinthians wordt niet verlengd. Het heeft allemaal te maken met geld en de club noemt het een moeilijk besluit. Maar het kon niet anders in het belang van de club. Depay scoorde de afgelopen 2 jaar 20 keer voor de Braziliaanse club in net geen 80 wedstrijden. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het nieuws op Slam.
2: Boost your summer.
0: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou de Slam.